0: politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws.
2: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van Voor de Putten.

0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de hand tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woning.

0: vindplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
1: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
1: Een nieuw uur Link. Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voor de Putten.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen, zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van...

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: metselen of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als bespost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744.

0: Gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
0: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Co.

0: Link actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om

0: om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Clubweek. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, Debbie, goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet om? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Rick van der Velde.

0: Dit is het Link FM Regio Nieuws.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het Buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het Buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
0: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link
3: weer.
4: De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Wil.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 8 uur. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
2: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, dan organiseren we de Welkom op de Clubweek. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen, zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het

0: Zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkope poetspullen.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkopepoetspullen.nl.
5: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het Buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het Buurtterras gaat open om 7:30 en de pubquiz begint om 8:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse

0: de rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
4: Link reclame.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek.
8: Huur een eend. Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: En nu terug.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van

0: en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
12: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
11: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
13: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet tijd op 8:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen voor kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook in een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een

0: polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten 4 euro voor kinderen en 7,50 euro voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link hier.
3: De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden

0: Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijke. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. Dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicure.

0: Procedures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 7:30 en de pubquiz begint om 8:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: en de grootste keus en de scherpste prijs en gratis bezorging en standaard 5

0: jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: En nu terug naar de muziek.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook. Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Kortijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Maar scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte.

0: Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opwerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechtert het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kreutenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens

0: Spijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwartewal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwartewal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 8 uur. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwartewaal. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje.
4: De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
1: Rijk reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
8: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht.

0: geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een minimumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden. Op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
7: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkope poetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het Buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het Buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.

0: www.zwartewalmarkt.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link
3: weer.
4: Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
7: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
10: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: En nu terug naar de...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stom moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij

0: verhuren op professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
7: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 12:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwartewaal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwartewaal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl.
8: Tot zover.

0: LinkFM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Chang.

0: Xi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de zevende tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur, Link.

direction of the groove.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis.

0: Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope
1: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
5: Link
6: weer.
7: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
8: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets, het assortiment

0: Bridesmaids is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de vakmeester

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda-klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag.

0: vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.
5: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
6: Ja, en vanmiddag de allerlaatste competitieronde. Voor sommigen is de spanning al weg. Voor anderen komt er vandaag een antwoord of het seizoen nog verlengd wordt met een nacompetitie voor promotie of degradatie. Duidelijk is er al dat de kampioenschappen zijn voor Spijkenisse en Vlotbrug. Een nacompetitie is er al zeker voor Hellevoetsluis, GHVV en Rokanje. Vanmiddag krijgen we antwoord voor Nieuwehoorn, Zuidland, Brielle, OVV of Botlek. Dat ook nog een kleine kans heeft op promotie na competitie. Rond 4:30 is alles duidelijk. En dat doen we met 5 wedstrijden vandaag. Met onze verslaggevers Arthur van Houten, René Reek, Alex Hoordijk, Hans Saarloos en Willem Heidakker. En hier in de studio met technicus Peter Rings en naast mij Joris Hendricks, die vandaag alles gaat opzoeken. En dat scheelt mij een heleboel werk. En in deze warmte is dat best heel erg lekker. Ik hoop dat onze verslaggevers zich goed hebben ingesmeerd vanmiddag, want dat zal nodig zijn. En wij gaan nu een geweldige sportmiddag geven.
7: Sport op Voorneputten. Live voetbal.

Ja, Sunny van Boney M. En beter kan je natuurlijk de zaterdagmiddag niet beginnen met een zonnetje achter me. Wat we gelukkig achter de luxe flex hebben laten wegzakken. Want anders was het hier niet om uit te houden. Maar goed, dat zal u thuis ook wel overkomen. Ik hoop dat u lekker in de tuin zit en kan gaan genieten van een mooie wedstrijd vanmiddag. Want vorige week was het feest bij de eerste klasse C. Dat naast de concurrent, en dat was natuurlijk Spijkenisse, hè, die zag de naaste concurrent verliezen in de slotminuut tegen RVVH. En wie vorige week geluisterd heeft, weet dat onze verslaggever Alex Hoordijk daar was bij Spijkenisse. En dat het afwachten was wat Dick van der Meer bij Nieuwe Horen als einduitslag had. En die waren natuurlijk later begonnen. Dus dat was op die middenstip daar bloedstollend spannend. Uiteindelijk toch niet zo, want Nieuwhoorn verloor natuurlijk. Of natuurlijk, Nieuwhoorn verloor. En vandaag is het slotduel tegen in Nieuw-Lekkerland tegen Nieuw-Lekkerland. En zij moeten proberen nu om tweede te blijven. En dan moet Nieuwhoorn echt winnen. Dan neemt men namelijk de periodetitel van Spijkenisse over. In alle andere gevallen is men afhankelijk van de resultaten van IFC dat bij NSVV speelt. En NSVV vecht nog tegen degradatie na competitie. En van RVVH dat vanmiddag Spijkenisse ontvangt. Daarom zit Arthur van Houten gewoon in Spijkenisse op het, of tenminste, Arthur is meegereisd met Spijkenisse naar RVVH en geeft ons daar straks het verslag van. En René Reek, die heeft voor vandaag GHVV verruild voor Nieuwhoorn. En die is in Nieuw-Lekkerland aanwezig bij die wedstrijd. En dat belooft een leuke middag te worden. In de tweede klasse D is Hellevoetsluis vanwege het aantal deelnemers vanmiddag vrij. En die ploeg kan dus niet meer stijgen. Binnenmaas is de ploeg met de beste papieren door de nederlagen van Zuidland en Brielle. Op een punt gevolgd door Spartaan 20. Binnenmaas ontvangt vanmiddag het tegen degradatie vechtende CVV Zwervers. En Spartaan 20 is gastheer voor DCV. Twee punten minder dan de koploper zijn er voor Brielle en Zuidland op plaats 3 en 4. Sparta komt naar Groot Nibbeland, waar Hans Saarloos zit. En Alex Hoordijk is naar 0-10 afgereisd voor het duel van Neptunus Schiebroek tegen Brielle. Beide regioclubs zijn afhankelijk van de bovenste twee voor de titel. Hellevoetsluis pakte de eerste periode en vorige week verzekerde Spartaan 20 zich van de tweede periode. Brielle of Zuidland krijgt de derde, omdat zij op de ranglijst dan volgen. En Brielle heeft een doelpunt beter gescoord tot vandaag om de derde te pakken. Dat natuurlijk allemaal als de Spartaan wint en Binnenmaas. En afijn, u kent dat hele verhaal inmiddels wel. Winnen ze beide, dan moet Zuidland twee keer meer scoren dan Brielle om de periode te pakken. En dan heeft Brielle niets. De rekenmachines gaan dus vanmiddag overuren maken. En ik hoop niet dat ze oververhit gaan worden. En ook niet dat het op de velden oververhit gaat worden. We hebben wel een vermoeden dat de wedstrijden iets langer gaan duren vanwege ingelaste drinkpauzes. Maar dat gaan we vanmiddag vanzelf horen van onze verslaggevers. In de derde klasse G weten we dat Roon en Meeuwenplaats zijn gedegradeerd. Voor de nacompetitie om degradatie tegen te gaan moet Victoria 04 en vermoedelijk OVV aantreden. Als ze vandaag winnen kan ook Botlek bij verlies hier nog om moeten spelen. Ze hebben twee punten voorsprong op OVV dat vanmiddag naar CWO moet. En bij een gelijkspel zijn de Vlaardingers kampioen. Dat wordt dus lastig. En Botlek ontvangt thuis het al gedegradeerde Roon dat na vandaag ophoudt te bestaan. En met WCR gaat fuseren tot

sportvereniging Roon. De eerste twee periodes waren voor CWO en Ketel Spaland. Bij de derde periode lijkt het te gaan naar CVV Berkel, dat op bezoek gaat bij Victoria 04. Als Victoria wint, of het wordt gelijk, en Botlek wint, dan gaat de derde periode verrassend naar Botlek, dat nog een punt nodig heeft om zich veilig te spelen. Het puntenaantal is gelijk, alleen heeft Berkel een beter doelsaldo. Als Botlek met grote cijfers wint van Roon en het maakt meer dan zes treffers meer dan Berkel, pakt Botlek ook de derde periode. Spanning genoeg dus. In de vierde klasse F zit de competitie erop. GHVV 13 speelt voor promotie vanaf volgende week samen met ZBVH en DBGC. En voor GHVV 13 is dat volgende week een thuiswedstrijd tegen FC Maanse. In de vijfde klasse E is er al weken geen spanning meer. Toch, bij ons was meer de spanning wanneer ze Vlotbrug kampioen gaat worden. Toch is er nog de grote vraag voordat de nacompetitie volgende week hier start voor Rokanje, WFB en ZBVH. Tegen welke ploeg? Rokanje en WFB hebben hetzelfde aantal punten en als het zo blijft speelt Rokanje volgende week bij het Zuiderpark. Worden ze op doelsaldo of met meer punten alsnog derde, dan is OFB uit de vierde klasse de eerste tegenstander. De duels in deze klasse van vandaag zijn NBSVV tegen WFB, NTVV tegen Rokanje voor de periode, en de overige duels zijn Vlotrebrug tegen Fortuna Bikwik, Melisand tegen Abbenbroek, ZBVH tegen Simonshaven en Flaké tegen SCO. En natuurlijk houden we u van deze duels met tussenstanden op de hoogte. En vanaf volgende week gaan wij ons volledig richten op de nacompetitie van onze regioclubs. Nieuwenhoorn kan voor promotie naar de vierde divisie een dubbel duo verwachten met vermoedelijk Alphens Boys. Dat start al komende woensdag. Thuis spelen ze dan op zaterdag en de overige ploegen spelen uit of thuis. Na één duel is men door of uitgeschakeld. Hierdoor kan een verlenging of strafschoppen noodzakelijk zijn. U hoeft van die momenten niets te missen, want als het nodig is, verlengen wij ook namelijk vanaf volgende week en gaan wij door tot 6 uur in plaats van 5 uur. Afijn, het is dus niet alleen voor u spannend, maar ook voor ons of wij ons zaterdagavond om 6 uur beginnen of om 5 uur. Wij gaan straks heerlijk de velden langs. U bent op de hoogte, houdt uw rekenmachine bij de hand. En wij gaan kijken wat er straks de komende anderhalf, 2 uur gaat gebeuren op die velden waar het nog ergens toe doet.

Ja, en dan hebben we vandaag natuurlijk ook de start van de Roparen. Die is, tenminste wij zijn daar niet, nee, die zijn trouwens al eerder begonnen van... maar goed, die komen als het goed is aanstaande maandag aan op de Koolsingel. En we hebben vanmiddag ook nog, want en dat is heel erg leuk. Tenminste, dat hopen we, dat ze er tussenuit kunnen komen. Want als het goed is, dan komen straks Jan Gersen en Fabian Kamermans. En die komen praten over de ELE-rally op 30 mei. En wat dat allemaal inhoudt, dat hopen we straks u allemaal te kunnen vertellen. Met behulp van, ik hoop allebei de heren. En misschien nog wel meer ook, want ik begreep dat ze op de Paardenmarkt in Heenvliet staan met de rallywagens. Dus we zijn nieuwsgierig. Wij gaan zo natuurlijk naar onze verslaggevers op de velden. Want ja, een wedstrijd is natuurlijk niks zonder een voorbeschouwing. Dat maakt het alleen nog maar leuker. We gaan naar de wedstrijden RVVH tegen Spijkenisse. En daar zit Arthur van Houten, Nieuw Lekkerland tegen Nieuwe Horen. Met de voor één keer overgelopen Nieuwe Horen, René Reek. We zijn bij Neptunus Schiebroek tegen Brielen met Alex Hoordijk. Zuidland tegen Sparta met natuurlijk Hans Saarloos. En Botlek tegen Roon met Willem Heidakker. En dat zijn onze verslaggevers van vanmiddag. En we gaan eens... hebben we al een verslaggever? Nee, nou dan gaan we nog even wachten totdat zij daar helemaal gezetteld zijn.

0: En wij gaan naar Rotterdam. En om precies te zijn naar Neptunus Schiebroek. En daar wordt gespeeld tegen Brila. En ik neem aan zonder vertraging aangekomen, Alex.
1: Ja, ik was hier al heel lang, moet ik je zeggen. Alleen Neptunus is een vereniging die bestaat uit 5 clubs overigens. In de afgelopen decennia met 5 clubs, zullen we maar zeggen, gefuseerd tot Neptunus Schiebroek uiteindelijk. En de computer stamt ook nog uit 1900. Had nog Windows 7. En iedereen wilde mij de opstelling geven, maar niemand kon erin op de een of andere manier. Want je schijnt na 1901 ook wachtwoorden te hebben gekregen voor de veiligheid. En zo is het ongeveer gedaan. Maar hij is binnen. Ik heb hem weliswaar zelf opgeschreven. Maar laten we maar gaan kijken naar een bijzondere middag in de tweede klasse D. Want...

0: ja, voor maar liefst 2 ploegen op Voorne Putten kan het vandaag een spannende middag worden. Als er op de andere velden iets bijzonders gebeurt. Want kijken we naar de stand, dan zien we dat Binnenmaas natuurlijk met 46 punten koploper is. Puntje meer dan Sparta 20, dat vorige week op het laatste nippertje nog via een strafschop wist te winnen van Brielen. Brielen daardoor naar de derde plaats in de competitie. Zuidland naar de vierde plaats. Ze hebben net zoveel punten. En in vergelijking met koploper Binnenmaas maar 2 punten achterstand. Dus ja, als Binnenmaas het vandaag niet gaat redden en ze spelen tegen een ploeg die nog speelt om degradatie na competitie te ontlopen, ja, dan zou het wel eens heel spannend kunnen gaan worden. Dan hebben we natuurlijk ook nog Spartaan, dat de derde periode al binnen had. Die heeft een puntje meer dan Zuidland en Brielen. En dan dus Zuidland en Brielen. En bij die twee ploegen is het zo dat het verschil in doelsaldo 1 doelpunt is. Dus als Brielen vandaag 1 doelpunt meer scoort dan Zuidland, dan zijn ze er al. Dat is wat we kunnen zeggen. Kijk ik naar de opstelling van Brielen, dan zien we daar de laatste weken heel veel invallers. Zo waren Wouter de Ronde, Kevin La Parra onder andere niet beschikbaar in de afgelopen periode. Dan Langendoel niet. En nu is het zo dat ze wel weer redelijk wedstrijd fit zijn. Maar dat ze nog niet vanaf het begin gaan starten. Stijn van der Polder in de goal. Verder Koen Botterhuis, Fabian van Bentum, Anthony Piquet, Riley Brakpoort, Desiree Sousa, Mohamed Adjarai. De aanvoerder van de Brielenaren die... staat er natuurlijk ook bij Enver Bezemer, die dit seizoen overkwam van Spijkenisse. Ricardo Twist, Fabian Boekhout en Julian van Bentum. Dat zijn de 11 die het zometeen voor Raymond de Romp, de trainer, die misschien ook wel afscheid neemt. Want het kan ook zo zijn dat vandaag er niet gewonnen wordt. Want ook Neptunus heeft nog 3 punten nodig om echt veilig te zijn. Ze staan 1 puntje voor nu. Die na-competitie plaats. Ja, dat kan vanmiddag natuurlijk anders zijn. Dan zou dat ook betekenen dat Binnenmaas geen kampioen wordt. Dus het is allemaal als. Maar 4 ploegen bovenin en 4 ploegen onderin strijden nog ergens om in deze tweede klasse D vanmiddag. En van de eilandenclubs heeft op dit moment Brielen dus de beste papieren om in ieder geval de na-competitie te halen. Maar word je nu vierde, wat er ook nog kan gebeuren, dan heeft Brielen net als vorig seizoen in de laatste competitieronde helemaal niets om volgend seizoen gewoon weer in die tweede de klasse actief te zijn. Dus dat is wat er eigenlijk allemaal op het spel staat vandaag hier in die tweede klasse D. We zullen het allemaal gaan volgen bij de wedstrijden die belangrijk zijn en het ook in de gaten houden. Om 2:30 gaan we beginnen. Ik zie al heel veel kindjes van Neptunus samen met hun elftal het veld opkomen. Dat zal betekenen dat daarna ook Brielen het veld opkomt. Sterker nog, die zie ik ook in het blauw-oranje vandaag getogen hier het veld opkomen. Om 2:30 gaan we beginnen. Onder leiding van een man die pas gisteren gebeld werd om deze wedstrijd in goede banen te leiden. En dat is de heer Bella Chan. Die komt uit Hardingsveld, Giessendam.
1: Nou, die hoefde op zich dan net zo ver te rijden ongeveer als jullie.
0: Ja, nou ja, hij had anders naar de kampioenswedstrijd van zijn clubje gegaan, zei hij. Maar dat zit er dan nu niet in, want het is een scheidsrechter die heel jong is, nog onder de 30. En het ook goed doet, want ook op maandag is het zo dat hij in actie moet komen. Want op zondag fluit hij zelfs nog in hogere klas.
1: En hopen we dat hij dat vandaag ook alles in goede banen gaat leiden.
0: Hij is de kleinste van het veld, dus dat moet lukken.
1: Nou, dan is hij goed herkenbaar.
0: Ja.
1: Wij gaan boodschappen doen.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
5: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je in

0: Inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 14:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
3: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
10: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
11: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.
14: En wij gaan de velden langs. We hebben al gesproken met Alex, die bij Neptunus Schiebroek zit en daar de wedstrijd tegen Brielle gaat bekijken. Wij gaan nu naar RVVH in Ridderkerk. Daar wordt gespeeld tegen Spijkenisse. En we gaan eens aan Arthur vragen.

0: vragen of Spijkenisse inmiddels al is bijgekomen van zijn feestje van vorige week, Arthur.
1: Ja, goedemiddag Margreet in de presentatie. Joris achter de knoppen en natuurlijk best luisteraars staan naar uw auto. Op de achtergrond is hij juist gelijk gescoord als ik binnenkom. Ja, we zijn inmiddels 4 minuten verder. Doelpunt door Ridderkerk. Ja, Spijkenisse is er al bijgekomen van het feestje van vorige week. Ja en nee, zou ik zeggen, want het staat eigenlijk op een drietal spelers naast staat dan een compleet ander team. Dat heeft ermee te maken natuurlijk. Spijkenisse is al kampioen, dus normaal gesproken zou ik zeggen, never change a winning team. Maar goed, dat is dus vandaag anders. Maar we gaan gewoon even naar de opstelling in het doel. Tyrell Richardson, dan achterin Dwight Durham. Aanvoerder Glenn Rijkaard blijft gewoon staan en Dimitri Poortvliet en dan Ken Mariana. Middenveld, Sander Buitenhek, Ivo Mol en op het team hebben we Isaiah Helfman. Hebben voorin nog Jordan Groot, Jordi Breestraat en Nieke Wins. Het zijn de 11 die zojuist dus op achterstaan zijn gekomen, helaas. Maar goed, al kampioen, groot feest. Het is zelfs zo dat de selectie rond de klok van 10 richting het centrum vertrok middels een touringcar. Die was speciaal door een van de verzorgers. Daar schijnt het ook nog lang onrustig geweest te zijn. Ja, groot feest natuurlijk. Spijkenisse na zoveel jaar weer een kampioen. Ook Peter Rubbe, net nog even gesproken. Hij zei gewoon zo'nzelfde spelopvatting wel weer winnen, ondanks dat de afstand nu dan. En hij heeft, ja, omdat natuurlijk ook zijn laatste wedstrijd als coach is van Spijkenisse 1, hij had er niet echt een speciaal gevoel bij. Dus met 5 minuten, stel 6 minuten op de klok. Stand is RVVA 1, Spijkenisse 0.
0: En wij gaan van Ridderkerk naar maar een klein stapje naar Neptunus Schiebroek. Alex zit daar voor ons te kijken. En ik neem aan dat de bal daar inmiddels ook al rolt, Alex.
2: Ja, die bal is gaan rollen inderdaad, Margreet. Een minuut of 7 geleden is het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Bellassan geklonken. En in die eerste 6 minuten is het toch Neptunus dat een beetje probeert aan te dringen. Voor de Brielse goal, moet ik zeggen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook nog eventjes de beginfase zijn. Het complex hier, het zit wat verder van het veld dan normaal gesproken hier op de tribune, moet ik je zeggen. Het is ook nog eens een keer een kunstgrasveld. En met 30 graden buiten levert dat ongetwijfeld nog wat extra mankement op. Dus al ook, zo heeft Bellassan mij voor de wedstrijd toegezegd, zowel in de eerste als de tweede helft wat rustperiodes worden ingepland om extra te drinken tijdens deze hitte. Nu is het Briele dat probeert uit te verdedigen, maar doet dat niet heel op een echt slimme manier, kan ik niet zeggen. En dus gaat de bal over de zijlijn. 2 corners al gezien voor de thuisploeg. De Rotterdammers dus in dit geval. Maar laten we hopen dat Briele natuurlijk iets moois gaat neerzetten vanmiddag hier. Om in ieder geval het redelijk zelf in de hand te houden. Want de punten zijn gewoon nodig om op die derde plaats minimaal te eindigen. En wie weet wat voor feestje het wel wordt vanmiddag, als die andere ploegen die niet op 1 en 2 staan vanmiddag dus gekke dingen gaan doen. En misschien wel gaan verliezen of punten gaan verspelen. Het is allemaal heel spannend wat dat betreft. Nu is het zometeen Neptunus dat mag gaan ingooien. Dus even kijken wat die ploeg kan. Ter hoogte van middenlijn wordt de bal doorgekopt, maar dan is het namens de Prielenaren, de SCI Sousa, die goed weet te storen. En dus kan die ploeg weer door. Is het Piqué die het balbezit heeft, ook weer terugkrijgt inmiddels. Het speelt zich allemaal een beetje af rond de middenlijn. Echt een grote kansen in deze eerste 7, 8 minuten van die wedstrijd hebben we nog niet gezien. Maar we hebben Briele helemaal nog niet voor de goal gezien natuurlijk bij de ploeg uit Rotterdam. Nu gaat de aanvoerder het proberen, Atjaray die het dan is. Die probeert de bal terug te krijgen, maar er zit ook een been van een van de spelers van Neptunus tussen. En die weet hem dan ook nog bij een van zijn medespelers te krijgen. En dus kunnen de Rotterdammers weer aan een aanval gaan werken. Is het misschien gevaar voor Tessie die daar kan lopen? Dan gaat de vlag voor buitenspel omhoog. En dus wordt er ook dat signaal overgenomen door scheidsrechter Bellassan. En is het dus weer even rustig voor het doel bij Stijn van der Bolden. Kan die weer even opgelucht adem aanhalen in deze ontmoeting tussen Neptunus Schiebroek en Briele, die inmiddels 9,5 minuten aan de gang is en nog geen doelpunten kent.
0: En terwijl daar nog geen doelpunten zijn gevallen, zijn we ook even nieuwsgierig naar Arthur, want die belt in. En daarna gaan we, als het goed is, naar René Reek in Nieuw-Lekkerland. Maar we gaan eerst naar RVVH, Spijkenisse, Arthur.
1: Ja, Margreet, zoals ik al eerder zei, een veranderd elftal. En dat leidt binnen 10 minuten al tot 2 doelpunten van RVVH.

0: natuurlijk nogmaals gezegd, Spijk Nissen is ook kampioen, dus die hoeft niet meer. RVVA die kan natuurlijk nog voor de derde periode gaan. En in het gesprek wat ik eerder had met Peter, had ik er ook even naar hem gevraagd van ja, zijn er intenties om nieuw een hak te zetten? En ja, dat is toen toch een beetje wel de grote rivaal. Nou ja, hij zei iets van dat wil ik niet merken bij mijn jongens. Maar ja, natuurlijk na 10 minuten met 2-0 achterstaan. Zouden ze daar in die woorden daar natuurlijk wel kunnen van denken als ze zelf niet kunnen winnen. Maar goed, 10 minuten op de klok. Stand RVVA 2, Spijk Nissen 0.
1: Ja, en dan zijn we natuurlijk ook heel nieuwsgierig bij Nieuwe Hoorn. Die zijn afgereisd naar Nieuw Lekkerland. En vanaf de andere kant kwam René Reek ook aan om deze wedstrijd te verslaan. René, dat zal even wennen worden vanmiddag met een andere ploeg.
2: Ja, zeker. Een andere ploeg. Wel weer een leuke uitdaging. En zoals Art hier al gezegd heeft, dat de Spijk niet voor staat. En hier staat het nog steeds 0-0. Al moet ik eerlijk zeggen dat de eerste wedstrijd...
1: Even een correctie, René. Spijkenisse staat achter.
2: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Helemaal gelijk. Maar Nieuwe Hoorn heeft daar ook al een kleine kans gehad. En die bal ging net aan de verkeerde kant van de paal langs de toer. Anders had het hier 0-1 gestaan. En ja, voor Nieuwe Hoorn is alleen de winst belangrijk om een periodekampioen te nemen. En de kampioen... De periodetitel van Spijker is over te nemen. Maar dan moet Nieuwe Hoorn wel winnen vandaag.
1: Ja, daar zijn we. Daar moet Nieuwe Hoorn zelf wat aan doen. Jij mag niet meespelen.
2: Nee, doe ik ook niet. Maar Nieuw Lekker al bijna goal. Ah, en de keeper pakte prima. Blijft hier tegen 0-0, nog 6 minuten.
1: En we horen jou vanzelf vanmiddag terug, want we hebben 5 wedstrijden en die gaan nog overal om. Dus we zijn nieuwsgierig wat Nieuwe Hoorn uiteindelijk gaat doen vanmiddag. Van, wat denk je, René?
2: We gaan het zien. Ik hoop dat Nieuwe Hoorn wint uit het oogpunt dat ik van het eiland vandaan komt. Maar ja, ik woon hier al jaren aan de kant, dus ja, het is een beetje dubbel.
1: Het is heel dubbel, hè? Maar ja. We zijn wel blij dat jij daar zit voor ons.
2: Oké, dankjewel.
1: En wij gaan van Nieuwe Hoorn, of eigenlijk Nieuw Lekkerland, gaan we naar Zuidland tegen Sparta. En dan betekent dat dat we op Groot Nieuweland zitten. En natuurlijk zit Hans daar... loopt Hans daar, want dat weten we sinds van de week, Hans. Jij loopt langs de lijn.
3: Dat klopt, Margreet. Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag, Hans.
3: Ja, het is, het is een mooi stukje geweest voor degenen die het niet gezien hebben. Het was, ik vond het wel leuk in elkaar gezet in ieder geval.
1: Ja, dat maar, vonden wij ook. Wij hadden nu een beeld.
3: Ja, dat ook, maar dat had ik toch wel, denk ik.
1: Jawel, jawel. Maar nu snappen we waarom af en toe jouw telefoon niet opgenomen wordt.
3: Ja, oké. Okay. Laten we het daar even niet over hebben. Laten we even terugkomen op de wedstrijd.
1: We gaan gewoon naar de wedstrijd, want die is belangrijk.
3: Ja, het is 17 minuten voetbalstand op 0-0. Dat is het doelpunt van Zuidland afgekeurd. Regels buitenspel. Terecht, laten we dat ook even opstellen. En ja, de belangen zijn, zoals we weten, Zuidland moet sowieso winnen. En hopen op Brielen dan die niet te veel doelpunten maakt. Want Brielen staat 1 doelpunt voor. Ik ga even vanuit dat we geen kampioen worden. Dat wordt of Winnemaas of Spartaan 20. Dus als Zuidland meer doelpunt meer maakt als Brielen, dan voetbal je na competitie en dan voetbal je volgende week tegen Helpersluis thuis. En anders is het over naar sluiten.
1: Ja, en eigenlijk ze zouden best volgende week tegen Hellevoet willen.
3: Ja, maar dat moeten ze zonder... mijn doen, want ik ga mijn vakantie zo meteen.
1: Ja, groot gelijk.
3: Ja, het is, ook dat moet gebeuren natuurlijk. Ik vind het achteraf wel jammer. Ik heb Ton Lammers met de meester praten. Hij zegt, dat ga je niet mee. Ik zei, ja, Ton, helaas. Maar ja, oké, dat is een rol in de game, hè.
1: Ja, dat zijn van die dingen die komen er voorbij. Maar wij gaan jou vanmiddag nog horen. En laten we hopen inderdaad dat Slant daar de doelpunten maakt. Dan gaan we naar die andere toe die ook nog steeds bezig is om te proberen zich ten eerste te handhaven. Hoewel ze dat aardig gedaan hebben in de derde klasse G. Maar ze kunnen, met een beetje geluk, zouden ze desnoods zelfs nog kunnen promoveren, Willem.
4: Ja, alles is mogelijk. Margreet, goedemiddag. En ik loop ook en ik sta ook en ook langs de lijn. Het lijkt wel het programma Langs de Lijn, maar dat is van de NOS.
1: Ja, daar hebben wij niks mee van doen.
4: Nee. Nee, maar inderdaad, ja, Botek die heeft... 3G is gewoon een hele gekke competitie.

competitie. Er kan vandaag zoveel uitkomen. Het is nog steeds niet bepaald. De kampioen is nog niet bepaald. Dat is CWO. Die mogelijk bij een 1 punt hebben die genoeg aan om kampioen te worden. Of als ze winnen, dat maakt dan ook niet uit. Maar verliezen ze en Keter Spaland die wint met 8-0. Of met 5-0 en CVO met 3-0 verliezen. Dan is zelfs Keter Spaland kampioen. Nou,

0: heeft Botek het in eigen hand helemaal. OVV, die moet uit trouwens tegen CWO. Die moet minimaal winnen. Als Botek, zeg maar, niet verliest. Als Botek gelijk speelt, dan moeten ze winnen om gelijk te komen met Botek.
1: Willem, hou hem even vast.
0: Ja,
1: wij gaan namelijk even naar Neptunus Schiebroek. Want daar is een doelpunt gevallen.
0: Goed zo.
2: Klopt inderdaad, Margreet. 12 minuten had de ploeg uit Rotterdam nodig om voor de eerste keer vanmiddag het doel te treffen. En dat betekent dus na 13 minuten dat Brielen op een achterstand is gekomen. Dat was Fabio Rodriguez Montero die de bal achter de doelman van de Brielenaren wist te koppen. En daarmee dus de eerste treffer voor vanmiddag op het scorebord wist te zetten. Net op het moment dat Brielen wat beter in het spel leek te worden, gaat hij er toch in aan de andere kant. En dus staat Brielen achter met 1-0.
1: En dat moeten we natuurlijk even, moeten we even verwerken, maar Brielen heeft nog 90 minuten de kans. En wij gaan terug naar Botlek. Want natuurlijk wordt daar gespeeld tegen Roon. Roon is al gedegradeerd. Botlek heeft de punten nodig. Toch, Willem. Die kunnen periodekampioen worden. En met als ze heel veel mazzel hebben, kunnen ze zelfs straks nog promoveren.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk heel knap zijn.
0: Dat is natuurlijk knap. We staan in de periode gelijk met Berkel. Die moet naar Victoria. Die kunnen ook nog bij winst de periode pakken. Alleen zij zitten in een degradatie na competitie al. Dus zij kunnen dan niet die periode pakken. Want dan gaat die degradatieperiode voor. Dat zijn de regels. Maar het is Berkel en of Botlek die nog als enige de derde periode kunnen pakken. Die staan samen gelijk. Alleen Berkel, die staat voor met doelsaldo. En alleen als Berkel bijvoorbeeld gelijk speelt en Botlek wint, dan heeft Botlek die periode. En andersom natuurlijk ook voor Berkel in principe. Als ze allebei evenveel punten pakken, dan gaat Berkel gewoon die periode pakken. Maar nu even voor eventueel de na-competitie voor de degradatie. Want ik zei al dat OVV uitspeelt bij CWO, die natuurlijk moet winnen. Die minimaal 1 punt nodig heeft om kampioen te worden. En dan kijk eens, een kans voor Roon staat hier trouwens. Laten we daar even over hebben. Bij Botlek Roon in de 18e minuut op 0-0 nog. En het is nu de eerste mogelijkheid die Roon krijgt. En Botlek is wel aan het aanvallen, maar heeft nog geen kansen gehad. Dus het staat 0-0, maar die 0-0 is in principe genoeg om te handhaven. Maar het is waarschijnlijk niet genoeg om de na-competitie te spelen voor promotie. Maar in principe als OVV, en die gaat naar mijn idee niet met 5-0 van CWO winnen, dan is Botlek veilig voor behoud van de derde competitie. Of uiteraard de derde klasse.
1: Wij zijn heel nieuwsgierig. Wij volgen jou.
0: Ik hou je op de hoogte.
1: En jij houdt ons op de hoogte. En ondertussen volgen wij natuurlijk ook de wedstrijd SWO tegen OVV. Want ook die is nog steeds van belang. Geen verslaggevers op dit moment. Laten we dan eens naar muziek gaan.

0: En we gaan naar Neptunus Schiebroek tegen Brielle Alex Hoordijk.
1: Waar het nog altijd 1-0 staat, wat kan Brielle doen aan die vroege achterstand die het na een minuut of 12 al hier in Rotterdam heeft opgelopen? Nou, vooralsnog is de bal een paar keer in de buurt geweest bij het doel van Stijn van der Poelde dan bij het doelgebied van Natuel da Gracia dos Santos, de doelman van de Rotterdammers, die zojuist ook eventjes nog wel in actie moest komen, maar dat was allemaal redelijk makkelijk op te pakken. Het is nu Stijn van der Poelde weer, die namens Brielle het bal bezit heeft. De doelman die probeert dan naar het middenveld wat schiet dan de Bouquet, die dan het balletje schiet richting Mohamed Adjaray. Adjaray die dan in ieder geval de bal weer terugkrijgt. En dan gaat die bal verder naar voren en kan men misschien er wat verder doen richting Enver Bezemer. Bezemer kijkt wat hij moet doen, moet zijn mannetje voorbij. Er zit een soort van stellage omheen. Gaat de bal wel naar voren, maar kan die ook weggekopt worden door iemand van Neptunus Schiebroek. Gebeurt niet helemaal lekker. Maar uiteindelijk is het dan Magiel Laurens die ervoor zorgt dat die bal weer wat verder richting de middenlijn bij mij in de buurt zo'n beetje komt. Maar Brielle kan wel overnemen, want de bal is niet over de achterlijn geweest. Ricardo Twist, die het balbezit dan heeft. Dan gaat de bal in ieder geval richting Van Bentum. Van Bentum inmiddels op de middenlijn gaat de bal weer richting Koen Botterhuis. Botterhuis die dan probeert vooraan dat te komen. Wordt er ook wat duwtjes uitgericht, maar het mag allemaal door. Van de scheidsrechter stelde ook eigenlijk helemaal niets voor wat dat betreft. Dus moet je ook gewoon doorvoetballen. En nu is het Neptunus dat er wellicht uit kan komen. Maar gelukkig wordt er goed opgelet door de verdediging van de Brielenaren, zodat in ieder geval dat niet meer kan gebeuren. Fabian van Bentum die dan ziet dat hij het balletje nog even doet. Dan is er een overtreding in het voordeel van de ploeg uit Briele gefloten. En zitten we ook zo'n beetje op de eerste helft hier bij is. We gaan vandaag 4 helften hebben in deze wedstrijd, want na ongeveer 20, 25 minuten is er een drinkpauze. Dat zijn heeft scheidsrechter Pelletjan nu ook gegeven aan de spelers. Zometeen gaan we hervatten over een minuut op 2-3 met een vrije trap voor Brielle. Maar die kijkt ook tegen een achterstand aan. Want Neptunus leidt hier in Rotterdam met 1-0.
0: En ja. Ik ben zo van slag. Maar we gaan wel even naar Arthur. Want die zit bij RVVH Spijkenisse. En waar Spijkenisse met een tegen een 2-0 achterstand aan zit te kijken. Arthur.
2: Ja, Margreet. Inmiddels is hier ook even de... Ja. Niet de verplichte, maar wel de gewenste en de toegestane drinkpauze begonnen. Opmerkelijk is wel dat de stof eigenlijk de bank blijft zitten. Want ja, het is wat ik al eerder zei, het is natuurlijk niet de basis zelf. Eigenlijk de 7 ontbrekende uit de basis, die zitten vandaag wissel. En degene die eigenlijk altijd de wissel hebben geweest, die staan nu in het veld. Dus die mogen het laten zien. En daar 2-0 achter. Daarnet wel een hele grote kans. Echt, nou ja, eigenlijk een miskans. Een kans uit voor John de Goud. Alleen die kwam, nou wat zal het zijn, minder.

0: van een haar lengte of haar dikte kwam die tekort. Dus ja, dan kan je zeggen natuurlijk, die is te laat gestart. Maar goed, 25 minuten op de klok. We gaan weer hervatten met een ingooi voor Spijkenisse. Stand nog altijd RVVA 2, Spijkenisse 0.
1: En wij gaan nog even naar die wedstrijd Nieuw-Lekkerland tegen Nieuwehoorn. René Reek.
2: Ja, het is hier nog steeds 0-0. Beide ploegen krijgen kleine kansjes, dus ja, doelpunten verwacht ik vanmiddag wel. Alleen, met hoeveel is de vraag, zouden ze zeggen, hier Feyenoord. Nee, maar Nieuwehoorn is wel de iets betere ploeg. En ja, Nieuw-Lekkerland speelt vrij uit en... Die krijgen ook best wel kansjes. Net nog een keer dat de keeper zich heel moest uittrekken van Nieuwehoorn. En ja, hij pakte hem wel, maar het ging nog maar net. Dus ik verwacht wel de doelpunten, maar hier staat het nog steeds 0-0.
1: En wij gaan boodschappen doen.
3: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
4: Dit uur Sport op Voorneputten werd u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet. Lekker reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
8: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was... en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
9: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
11: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion... begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren... tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig.

0: en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Dit uur Sport op Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.
8: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
9: En wij gaan naar Groot Nibbeland. U weet het, Brielle en Zuidland moeten vanmiddag winnen om nog ergens aanspraak op te kunnen maken. En natuurlijk zijn we bij allebei die wedstrijden. Op Groot Nibbeland wordt er gespeeld Sland tegen Sparta. En daar zit voor ons Hans Saarloos natuurlijk, wie anders. En dat kan hij nog net even doen voordat hij op vakantie gaat. Hans, hoe staat het er bij jou op het veld? Behalve ja, dat het heel zonnig is.
10: Dat is zeker waar. En het is best wel redelijk gevuld, ook het sportpark. Het staat hier inmiddels 2-0 voor Zuidland. Door doelpunten van Kai de Hoog. Ik moet zeggen, Spartaan 20 was de eerste 20 minuten best wel sterker. En we kregen goede kansen. Goed, diverse goede reddingen van Roy de Ruiter. En dat hebben we als zware zeg maar een beetje overleefd. En nu hebben we twee goals achter elkaar gemaakt.
9: En dat gaat de goede kant op, toch?
10: Ja, dat lijkt me wel. Zeker met de andere tussenstand die we net zo links en rechts horen, als dat waar is.
9: Ik weet niet wat jij gehoord hebt, maar wat wij inmiddels weten is dat Neptunus Schiebroek 1-0 is.
10: Ja, dat bedoelde ik al.
9: Dat vermoeden had ik al. tussenstanden bij Binnenmaas en Spartaan 20.
10: Dus, nu even om je in te breken, Margreet, het is 2-1 geworden nu.
9: Maar we zijn ook nog niet aan het einde van de wedstrijd.
10: Nee, zeker niet.
9: Maar ik hoop wel dat ze voor jou even hun best doen.
10: Is goed. We spreken elkaar.
9: We spreken elkaar weer. En wij gaan vanaf Zuidland gaan we naar Brielle, want daar zit Alex Hoordijk. En als ik ergens goed onthouden heb, dan moest Zuidland meer punten hebben dan meer doelpunten dan Brielle vanwege schema's en dergelijke. Maar Alex weet daar alles van. En op dit moment zou Zuidland inderdaad een beter doelsaldo hebben dan Brielle.
11: Zuidland heeft inderdaad een beter doelsaldo, maar het scheelde er maar één. En doordat er nu maar één punt verschil is, is dat nog steeds hetzelfde. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om het aantal punten. Daarin staan ze precies gelijk. En met die 2-1 voorsprong van Zuidland, die ze op dit moment hebben, is het dus Brielle dat met deze tussenstanden overal naast gaat grijpen wat dat betreft. Maar het is nog geen 16:30, want dan zal het ongeveer klaar zijn zo'n beetje hier. En Neptunus lijkt het ook wel goed te vinden wat dat betreft. Echt gevaarlijk zijn ze na die eerste goal ook niet meer geweest. Ja, terwijl ik dat zeg, kan komen ze in de aanval. Dan kunnen ze misschien wat gaan doen, maar is het ook een van de spelers van Brielle die neergelegd wordt en dus zometeen een vrije trap krijgt. Dus de virtuele stand, als we die erbij pakken, dan is het op dit moment nummer 3 Zuidland. En die gaat dan dus na competitie spelen en Brielle heeft dan niet. Dus ze moeten er in ieder geval 2 keer scoren.

0: hier nog wat dat betreft om gelijk te komen. En dan nog dat ene doelpunt verschil maken. Want als het dan één doelpuntje meer is wat Zuid-Holland scoort, dat is dan ook niet erg. Want het aantal doelpunten voor gaat dan tellen. En dat spreekt ook weer in het voordeel van Brielen. 4 doelpunten meer op dit moment. Maar ze hebben er ook meer tegen gekregen dan Zuid-Holland. Vandaar dat het verschil in totaal maar 1 is. Ook aan de kant van Zuid-Holland ligt er nog een speler. Nee, aan de kant van Neptunus ligt er nog een speler. Nu eventjes nog in de cirkel. Die mag nog even verzorgd worden. Dus het spel ligt wat dat betreft hier ook nog eventjes stil. Hebben we nog weinig echte doelkansen van Brielen gezien. Echte gevaarlijke momenten zijn er dus niet geweest wat dat betreft. En spelen we in deze wedstrijd nog zo'n 10 minuten tot aan de rust. Daar komen 2 extra minuten vanwege de drinkpauze bij. Dus nog zo'n minuut of 11 gaan we hier zeker nog door. Zometeen als het fluitsignaal weer heeft geklonken en het signaal daar weer is. En staat het nog altijd 1-0 voor Neptunus tegen Brielen.
1: En gaan wij van Brielen gaan wij naar, tenminste, van Neptunus Schiebroek gaan wij naar het veld van Botlek. Dat is iets dichter bij huis. En daar wordt gespeeld tegen de degradant Roon, die na vandaag ophoudt te bestaan. Maar dat wil niet zeggen dat ze vanmiddag niet meer kunnen voetballen. Willem, we verlieten jou met een 0-0 stand.
2: Ja, nou, dat is het nog steeds, maar geet. We zitten in de 36e, we beginnen nu aan de 37e minuut van de eerste helft. En nou ja, we hebben als Botlek hebben we een aantal mogelijkheden gehad. Mark Terlaak zojuist, die scoort uit buitenspelpositie. En weer zo'n bal waarin hij sterk is als hij de diepte in wordt gespeeld. Alleen, ja, hij kan net zo goed even iets later vertrekken, zodat hij niet buiten spel staat. Maar zo is het nou eenmaal bij Mark. En, ja, Botlek heeft gewoon de betere aanvallen op zich dan Roon. Roon is, je ziet dan Roon dat ze in principe klaar zijn. Ze spelen het uit en er zit geen echte druk op om echt te winnen. Maar ja, je moet ze altijd in de raad houden, want ze hoeven er maar één te maken. En je staat gewoon achter en dan geven ze dat misschien niet meer weg. He, dus ik bedoel, je moet altijd uitkijken met wat je zegt. En ja, als jij hem niet maakt, he, dat is ook een wet in de voetbal, dan doet meestal de tegenstander dat wel.
1: Ja.
2: Maar dat moeten we zien te voorkomen. Dus maar het staat nog steeds 0-0 en zitten inmiddels alweer een minuut verder. Dus het is nog 7 minuten naar de, nee, 8 minuten naar de rust. En er is ook al een pauze geweest om te drinken voor de spelers. Dus het is echt heet. En we gaan het afwachten allemaal, maar geet.
1: Ja, en wij gaan het horen. En ik denk dat wij, als wij geen verslaggevers hebben, gaan we even naar muziek.

0: Ja, en Spijkenisse vierde vorige week zijn feestje en mag vandaag aantreden tegen RVVH als de nieuwe kampioen in de eerste klasse C. En voorlopig kijkt Spijkenisse tegen een achterstand aan van 2-0. Arthur, de champagne is nog niet uitgewerkt, denk ik.
1: Dat zou inderdaad best kunnen dat de champagne of de andere versnaperingen nog niet uitgewerkt zijn. Want dat vloeide zeer rijk. Vorige week kan ik u vertellen, ook bij mijn persoon. En ik, ja, aangezien u mij kunt horen, ik ben veilig thuis gekomen en ik had geen extra schade op de auto dan dat er op zat. Maar goed, inderdaad, de wedstrijd op zich. Ja, het is geen dancing in the moonlight of dancing in the sunshine, want het is gewoon Spijkenisse wat gewoon, ja. Het balletje hier en daar een beetje rond ik, zeg maar. En kijk waar het gaan proberen. Want het is RVVA wat toch wel heel snel terugschakelt en eigenlijk met vijf man op één lijn staat. Dus ja, het is niet echt prettig. Nou, maar kijk, ja, dat hoeft natuurlijk ook niet, want Spijkenisse is ook een publiek, die speelt nergens meer voor. RVVA daarentegen speelt nog voor de derde periode. Dus met 42 minuten op de klok, stand nog altijd. RVVA 2, Spijkenisse 0.
0: En Arthur, die heerlijk in het zonnetje aan het bijkomen is en aan het kijken is naar een eigenlijk best wel vernieuwd Spijkenisse voor vandaag. Arthur, ben je er nog?
1: Ik ben er nog steeds.
0: Want jij kan ons vast vertellen hoe lang het geleden was dat Spijkenisse inderdaad in de vierde klasse speelde.
1: Vierde divisie, ja, dat moet dan al zeker even heel snel...
0: Ja, je hebt gelijk, vierde divisie, mijn excuus.
1: Ja, ik wilde maar zeggen, want vierde klas, dat is dan wel heel erg lang geleden.
0: Ja, dat is toch veel erger.
1: Mijn geheugen, die laat mij, moet ik heel eerlijk zeggen, de laatste tijd ook wel een beetje in de steek, ondanks dat ik pas 40 ben. Maar dat zal inmiddels toch wel alweer een, ja, laten we zeggen, een goede 7, 8 jaar geleden zijn, want, het is toen vanuit de derde divisie zelfs doorgegaan naar de vierde divisie en heeft zelfs toen nog een jaar extra doorgezet. Maar goed, dit jaar mogen ze, of ja, moet ik goed zeggen, volgend jaar mogen ze weer proberen in de vierde divisie. De kwaliteit van het hele elftal zal nog wel een stukje natuurlijk omhoog moeten qua spel, opvatting en dergelijke. En dat is met de heren die gaan komen, gaat dat ook zeker denk ik wel gebeuren. Bijvoorbeeld Marciano Klaver, die momenteel nog bij BVCB speelt, een solide verdediger, die zal voornamelijk voor de linkerflank komen. Vervanging van Dwight Buren. Maar goed, dat is aan Dave Velzen. Inmiddels zijn we in de laatste minuut voor de bestuurder aangekomen. Ik denk een minuutje of 2-3 vanwege de drinkpauze. Stand nog altijd 2-0.
0: En wij, terwijl we hebben in Ridderkerk het veld verlaten op dit moment met een 2-0 achterstand voor Spijkenisse, gaan we kijken bij Nieuw Lekkerland. Die speelt tegen Nieuwe Hoorn, waar Nieuwe Hoorn vecht om te blijven.

0: even waar je op die tweede plek waar ze stonden. René.
1: Ja. Dat is mogelijk, want Nieuwenhoorn heeft gezien, heeft net gescoord. Dus de doelpuntmaker was Xavier. De achternaam is bijna niet uit te spreken. Hij gaat het ook niet proberen ook. Hij ging wel op de linkerkant, kreeg hij die bal mee. Hij draaide er binnen en hup, 1-0 werd het toen. Hier was het bijna 2-0. Want Nieuwenhoorn zet nu echt wel de druk erop. Ze zeggen wel, hup, we gaan ervoor. Maar Nieuw-Lekkerland blijft een gevaarlijke ploeg op de counter. Want ook Nieuw-Lekkerland heeft nog een vrije trap op de 16 gehad. Maar die ging helaas ver over.
0: Ja, en dan te weten dat op dit moment bij IFC en SVV de laatste stand is dat IFC gewoon achterstaat met 0-1. Wij gaan van René bij Nieuwenhoorn gaan we door naar Neptunus Schiebroek. Brielle die achterstaat tegen Neptunus Schiebroek. Een Zuidland dat voorstaat. Alex, het klinkt allemaal heel mooi voor Zuidland. Iets minder mooi voor Brielle. Maar een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten.
2: Ja, en van die 90 minuten zijn er denk ik nog zo'n kleine 2 te gaan in de eerste helft. Want de officiële speeltijd zit er wel op. Maar we hebben natuurlijk die extra drinkpauze gehad. En zojuist ook een blessurebehandeling bij Nato da Gracia dos Santos. Dat is de doelman van Neptunus. Waardoor hij zometeen het spel mag gaan hervatten van scheidsrechter Bellachan. Ja, die tussenstanden zijn allemaal in het nadeel natuurlijk van Brielle in dit geval. Dat als deze tussenstanden er over een uur nog staan, het kind van de rekening gaat worden. En net als vorig jaar overal buiten piest. Dat zou de ploeg natuurlijk niet willen. Ja, er is vast weer ergens gescoord.
0: Nou, gelukkig wel, want wij hadden net al zoiets, het wordt een beetje tam. Maar wij gaan heel even naar Arthur, want daar is gescoord. En van Arthur horen we voor welk ploeg. Arthur.
3: Nou, maar Alex, maar excuses dat ik jou ontbreekt ben. Maar is niet van is die aangevallen. Van even.
0: Arthur, ja, wij hebben weer een of andere lijn die een beetje met hitte is bevangen. Dus wij gaan jou heel even op een andere lijn hopelijk terugbellen zonder storingen. En dan kunnen we precies horen wat jij vertelt, want nu moeten we het een beetje raden. Hangt Arthur weer op een andere lijn? Nee, nog niet. Dan gaan we even terug naar Alex. Neptunus Schiebroek, Brielle 1-0. Ja. Met wat extra tijd. En we wachten even dat Arthur er weer is. En Arthur is er weer. En dan ga jij niet storen, Alex. Want dan gaat Alex de lijn zo meteen storen. We gaan naar Arthur terug. Arthur, RVV Haaspijkenisse 2-0.
3: Ja, inderdaad 2-0 en het is nog net voor de rust. Het zal ook wel 2-0 of misschien zelfs meer blijven, want er is zojuist niet gescoord zoals jij vermoedde. Dus Alex, mijn excuses voor de onderbreking. Maar wat gescoord is, is er namelijk een directe rode kaart en dat is aan de Spijkenisse kant. Het was namelijk een lange bal vanuit Ridderkerk geweest achter de verdediging van Spijkenisse. Keeper Tarel Ritsen, die kwam uit de aanvallen van FVA, probeerde hem over hem heen te wisselen. Het gebeurde allemaal net buiten de meetje of anderhalf, twee. En kennelijk had Tarel Ritsen een hoog, waardoor hij door scheidsrechter Stan Verhaag de directe rode prent kreeg. Allemaal precies op de 45 dus. We zitten nu in de blessuretijd. Het zal een half minuutje nog duren. Stand RVVA 2, Spijkenisse 0, Spijkenisse met een man minder.
0: Ja, en dat betekent dus 2-0 op het scorebord en op het veld is het 11-10. Terug naar Alex, want Alex, jij wordt wel onderbroken met je verhaal, maar ja, jij zit ook al bijna bij de rust. Is het nog uit te houden op dat veld langs die lijn?
2: Nee, ik ga verkoeling opzoeken, want het een minuutje geleden is hier afgefloten. Het is rust. Brielle op een achterstand 1-0. Zuidland op een voorsprong 2-1 op dit moment. Dat betekent dat het er niet gunstig uitziet voor Brielle op dit moment. Of er moeten nog hele gekke dingen op de andere velden gebeuren.
0: En we weten allemaal dat dat nog altijd mogelijk is. We hebben wel gekkere dingen gezien dit seizoen. En Alex die is de rust op gaan zoeken en even de verkoeling. En dat kan ik me levendig voorstellen. Wij gaan het ook even doen met muziek.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke deuge.

0: collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het Buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het Buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
5: Link
6: weer.
7: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
11: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
12: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
13: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
14: Chocoparadijs.nl.
13: Chocoparadijs.nl.
15: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

0: En we hebben wat tussenstanden voor u. En dan gaan we beginnen even bij de tweede klasse D. Want daar horen we dat binnenmaans pas om 3 uur begonnen is. Omdat CVV Zwervers in de file stond vanwege een afsluiting van de A16. Verder geen commentaar. Maar dat betekent wel dat wij pas tegen 5 alles rond voor u hebben. Want binnenmaas is natuurlijk ook nog van belang. Terwijl Neptunus Schiebroek is nog steeds 1-0. Maar die hebben nu natuurlijk ook wel rust. En Zuidland tegen Sparta is 2-1. Dat ziet er voor Sparta heel mooi uit. En als u nou denkt, ik mis Hellevoetsluis, ja, dat klopt. De tweede klasse D heeft namelijk een oneven aantal spelende ploegen, waardoor Hellevoetsluis de pech heeft om op de laatste speeldag vrij te zijn en er dus zelf totaal niets meer aan te kunnen doen. We hebben bij de eerste klasse C, RVVH tegen Spijkenisse, het feit dat RVVH voorstaat met 2-0. En niet alleen in doelpunten, maar ook in spelers. Want Spijkenisse heeft een directe rode kaart. En dat betekent dat het 11 tegen 10 op het veld is. Nieuw-Lekkerland tegen Nieuwenhoorn is een 0-1 met rust. En IFC tegen NSVV 1-1. En dat is de eerste klasse C. Dan gaan we naar de derde klasse G. Botlek tegen Ro, 0-0. CWO tegen OVV hebben wij nog geen tussenstanden van. En ook Victoria tegen Berkel zijn er nog geen doelpunten gevallen. In de vierde klasse F is al klaar. Die waren vorige week met de laatste wedstrijden. Die beginnen van de week met de nacompetitie. En de vijfde klasse E hebben we Flaké tegen SCO 63 3-0. Vlotbrug tegen Fortuna Bikwik 3-0. ZBVH tegen Simonshaven 0-0. NTVV tegen Rokanje 0-2. Melisand Abbebroek 2-0. En Vios Hekelingen 2-1. En dat zijn alle tussenstanden die we op dit moment hebben. Natuurlijk blijven we dat voor u bijhouden. En wij gaan naar het veld. Ja, en dan verbaast het u vast niet dat we naar Nieuwekerk of naar Neptunus gaan. Schiebroek. Brielle speelt daar, staat achter met 1-0. Maar ik neem aan dat ze uit de kleedkamer gekomen zijn met het idee, hier gaan we wat aan doen.
1: Ja, ik hoop dat er wat in de thee gezeten heeft voor de Brielenaren wat dat betreft. Want dat moet er natuurlijk nog wel gaan gebeuren. Brielen probeert het nu ook wel. Want het was zojuist Antwerp Bezen, maar met een omhaal. Die probeerde de bal richting het doel te schieten. Daar kwam die niet. En dus kan de verdediging in ieder geval op gaan ruimen. Ja, als we kijken naar het aantal hoekschoppen. Als dat zou tellen, dan zou Brielen voorstaan met 5-2 gezien de eerste helft. Maar dat telt natuurlijk gewoon nog altijd niet. Het is die 1-0 achterstand die op het scorebord staat. En de 2-1 voorsprong voor Zuidland. Die ervoor zorgt dat Zuidland zometeen in ieder geval Brielen gaat passeren op de ranglijst bij de huidige tussenstanden. En nogmaals, dat ligt er natuurlijk aan ook nog wat er bij de andere velden gebeurt. Weten we inmiddels ook dat de ontmoeting tussen Binnenmaas en CVV de Zwervers, die uit dezezelfde klasse een half uur later is begonnen. Er zijn werkzaamheden bij het Terbrechtseplein. En die had de CVV de Zwervers over het hoofd gezien. En daar moesten ze nou toevallig ook net de snelweg op. En daar was wat extra drukte. Dus daar weten ze eigenlijk pas, of eigenlijk met iedereen, zowel bovenin als onderin, in die tweede klasse D, pas tegen 5 uur vanmiddag, waar het daardoor staat, doordat die wedstrijd te laat is begonnen daar in Binnenmaas in de Hoekse Waard. Nou, inmiddels weten natuurlijk de ploegen zelf wel wat ze moeten doen. Ze moeten allemaal winnen daar bovenin om in ieder geval een uitgangspositie te krijgen voor dat laatste. En nu is het zometeen Nato da Gracia dos Santos als de doelman van de Rotterdammers, die in ieder geval het spelletje mag gaan hervatten met een doeltrap. Komt wel bij een van de spelers van Brielen terecht, maar die wordt dan ook wel weer langs iedereen heen gekopt, min of meer. Waardoor diezelfde doelman het spel weer mag gaan hervatten. Spelen we inmiddels een minuutje op 3 in deze tweede helft. Er staat die stand van 1 tegen 0 nog altijd op het scorebord. 4 minuten hebben we er zelfs inmiddels al op zitten. Gaat de bal weer naar voren. Eens even kijken wat er kan gaan gebeuren voor Neptunus. Niet veel, want het is Brielen dat over kan nemen. Dus gaat men proberen een andere oranje blauwe hemd broek, zullen we zeggen, te bereiken. Dat lukte uiteindelijk wel, maar en verbezen, maar wordt ook tegen

0: grond gewerkt. En dus krijgen we zometeen net over de middenlijn een vrije trap voor Brielen. Die gaat helemaal naar de andere kant van het veld. Komt die bal bij Fabian Boekholt terecht. Boekholt die dan eens eventjes kijken of die voorin nog iemand krijgt. Krijgt twee man naast zich. En kan de bal dan nog meegeven. Maar dan wordt die bal terug richting Boekholt gespeeld. En dan is het er een speler van Neptunus die in ieder geval het balbezit heeft. Is er ook een overtreding die Boekholt erbij begaat. En daar wordt dan weer voor gefloten door scheidsrechter Bratjan uit Hardingsveld, Giessendam. De eerste 5 minuten van de tweede helft zitten erop. Brielen zal uit een ander vaatje moeten tappen in de tweede helft. Als ze nog ergens aan mee willen gaan doen. Inzet is natuurlijk vooral in eerste instantie die na-competitie. Want als Zuidland of Brielen derde gaat worden in deze competitie, betekent het dat ze volgende week de na-competitie mogen openen tegen een andere bekende van ons, Hellevoetsluis.
1: En dat gaan wij natuurlijk afwachten. Maar we gaan nu vanaf de tweede klasse D gaan we naar de eerste klasse C. Spijkenisse is al kampioen. Nieuwehoorn moet zich handhaven op die tweede plek om voor na-competitie in aanmerking te komen. En dan zou het dus kunnen zijn, in alle gevallen van als indien misschien, dat als Nieuwehoorn de na-competitie wint, dat ze met Spijkenisse naar de vierde divisie gaan. En ja, dat is natuurlijk best wel spannend. Daar kwam Nieuwehoorn uit. Maar ja, die willen natuurlijk terug. René Reek zit voor ons daar te kijken. En tegen Nieuw-Lekkerland. Ja, voor René, voor jou is het bijna een thuiswedstrijd. Maar zoals je zelf al aangaf, Nieuwehoorn komt van het eiland af. Normaal doe jij bij ons verslag voor GHVV. Dus dit is even een andere koek, want GHVV speelt een vierde klasse F.
2: Juist.
1: Die moeten straks, die hebben straks hun wedstrijden voor promotie. Nou mag jij naar Nieuwehoorn kijken. En Nieuwehoorn stond voor mijn rust.
2: Ja, er staat nog steeds een 1-0 voor. Misschien was het niet 2-0. Nee, nog niet. Het was wel 2-0, maar de reden zegt dat die vlag van het spel een zeer terecht bij het spel doelpunt. Hij werd terecht afgekeurd, zodat het hier nog steeds 1-0 blijft. En ja, Nieuw-Lekkerland was begonnen om in een offensief. Maar ja, Nieuw-Lekkerland blijft dus lekker bezig, staan gewoon goed. En ja, en ik zie weinig moeite voor Nieuw-Lekkerland, denk ik. Zoals het de eerste helft gaat uitzien. Misschien de tweede helft, maar je weet het nooit. We hebben het nog even kijken. Ik ga het doelstof hoor. Nog een minuutje of 42. Een minuutje op 42 om te kijken of hij dat hoeft te vallen voor Nieuwehoorn of voor Nieuw-Lekkerland.
1: Ja, en dat gaan we natuurlijk van jou horen. Dus wat dat betreft kan jij op het voetbalveld blijven met na-competitie, René?
2: Ja, dat is waar. Volgende week is de na-competitie. We spelen in ieder geval een thuiswedstrijd. Tegen wie? Ja, ik denk, met van 99 op zit, dat het onze KVD-Jaanse broeders worden, mijn ze.
1: Ja, nou ja, dat zit er wel in, ja. Dus ja, we gaan het zien volgende week. Maar dat is de GHVV-kant. We gaan vandaag Nieuwehoorn even volgen. En die staan voor waar Spijkenisse achter staat. Ja. Niet alleen in doelpunten, maar ook in spelers. Arthur, staan ze nog steeds met 10 man op het veld?
3: Ja, dat klopt inderdaad, maar Spijkenisse nog steeds inderdaad 10 man op het veld. Ik had er net een goede rustig die kind van de rekening werd. Maar uiteindelijk bleek dat Jordi Breekstaat, die gewisseld werd voor keeper Rakip Uitrak. Ja, we zijn inmiddels een goede 6,5 minuut verder. Eigenlijk een beetje dezelfde spel. Spijkenisse die het wel best vindt, gewoon een beetje zeker af en toe een sprintje naar voren trekt. En RVVA wat natuurlijk gewoon wil winnen. Omdat ze dan mogelijk natuurlijk de derde periode kunnen pakken. Kijken we even naar het spel op nu. Dat is Dimitri Poortvliet die door zijn mate van het veld gedragen moet worden. Want die werd net al in zijn gezicht geraakt, maar het scheidsrechter Haag. Die liet gewoon doorstellen terwijl de 16 van Spijkenisse op. En in de eerste helft maakte hij ook wel een fout, want toen vlagde een van zijn collega grensrechters, we hebben een neutraal periode, die vlagde bij het spel van RVA, maar vaag niet doorspelen. Maar goed, dubbele wissels Spijkenisse, het zijn Jurgen Goud en de Mieter Kortvliet die gewist worden voor, ik ben even zijn naam kwijt, Rijn Purvis en Thomas Tiller. Dus we gaan nog steeds met Simon verder, we zitten in de 53e minuut, stand nog altijd, RVA 2.

0: Ik niet zo meer.
1: Ja, en bij Zuidland staat er wel een tegendoelpunt op het scorebord. Tenminste, dat was met de rust. Hans Saarloos, ik neem aan dat de bal weer rolt bij jullie. En staat er nog steeds 2-1? Of is dat veranderd?
0: Nee, het is 10 minuten in de tweede helft. Staat nog steeds 2-1 voor Zuidland. Zuidland heeft diverse mogelijkheden gehad om de score uit te breiden naar 3-1.

0: andere tijd wel.
1: Ja, maar dat prijskaartje, is dat behalve de mogelijkheid tot promoveren ook het letterlijke prijskaartje? Of gaat het hier puur om het, de promotie?
0: Nou, de wedstrijd eventueel anders zo zou wezen. En dan heb je helemaal het sluis thuis. Nou, dan heb je gewoon hier een volle bak natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat ga ik niet tegenspreken. En dat zou natuurlijk heel leuk zijn op Groot-Nibbeland.
0: Dat zou zeker heel erg leuk zijn. En ik hoorde al, ze waren al bezig om het eventueel naar s'avonds 6 uur te gaan zetten. In verband met omdat GHVV ook thuis voetbalt voor de na-competitie. Om dan ja, toch wel een beetje geen concurrentie van elkaar te worden.
1: Nee, nou ja, wij gaan het horen. Jij gaat het trouwens zien, want jij gaat natuurlijk op vakantie straks.
0: Ja, nou ja, ik hoop dat het 2:30 is, want dan ken ik het horen.
1: Ja, ja, dat zou weer wel heel erg, dan kan je het inderdaad horen, ja. Wij zijn er in ieder geval wel bij, Hans. Voorlopig staat er bij jou daar nog 2-1. En er vallen wel doelpunten in die eerste klasse C en tweede klasse D. In die derde klasse G hebben ze toch de bordjes nodig om het doel te kunnen vinden. Botlek Roon, 0-0. Willem.
2: Nou ja, Margreet, jij was met Hans, geloof ik, in gesprek, zaarloos. Zojuist. Maar in diezelfde fase dat jij in gesprek was, toen was het Georgie Fernandes die in de 56e minuut aan de linkerkant van Botlek zijn speler voorbij ging en haakte de bal voorgaf. Richting het doel. En alle spelers die misten de bal, ook de keeper, en de bal verdween in het doel. Dus het staat 1-0 voor Botlek. En er zijn hele gunstige aanslagen voorlopig ruststanden. Bij Victoria Berkel, die staat met 2-0 voor. Dus dat zou met deze stand betekenen dat Botlek de na-competitie heeft voor de promotie en veilig is.
1: En dat zou heel erg mooi zijn en eigenlijk ook wel heel erg knap.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ze zijn natuurlijk eind vorig seizoen gepromoveerd naar de derde klasse G van de vierde klasse F vandaan. En dan zou je dus in één seizoen tijd inderdaad kunnen gaan promoveren naar de tweede klasse.
2: Je moet toch eerst nog die na-competitie
1: Je moet die na-competitie nog door. Maar aan de andere kant, Willem, dit symboliseert ook alweer hoe raar het soms in klasses kan lopen. Ja. Want Botlek heeft natuurlijk al wat lager gestaan. Heeft op een drempeltje gestaan van wel of niet. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk best wel knap.
2: Ja, maar kijk, je zegt het goed, het is wel knap. Maar als Botlek gewoon voltallig is en alles is er, alles is fit, niet geschorst, gele of rode kaarten. Ja, dan want ze hebben van CBO gewonnen, ze hebben van Berkel gewonnen. Dat zijn niet de minste ploegen. Vorige week stond je met 1-3 voor in de rust uit bij Ketel Spaarland. Dat is de nummer 2. Dat geef je dan nog wel weg, maar dat komt gewoon omdat je noodzakelijk bent om dan in die tweede helft 4-5 spelers te wisselen. Omdat er dan blessures zijn. Maar goed, het is gewoon, kijk, nu hebben we Georgie Fernandes, die valt over de bal heen. Nee, ik probeer gelijk even het veld te volgen met een...
1: Dat hoort ook zo. Botlek.
2: Maar ja, daarom ben je eigenlijk in de uitzending. Mensen horen liever dat je dan de wedstrijd verslaat, als dat je het hele verhaal van die na-competitie vertelt. Maar ja, toch, het is hartstikke spannend.
1: Ik denk dat dat verhaal van die na-competitie, dat wordt de komende weken regelmatig verteld ook. Want
2: ja, daarom ook dat.
1: We willen het natuurlijk gewoon weten. Maar waar het mij even om ging, was niet het verhaal van de na-competitie, maar om het feit dat een ploeg die een uit de vierde klasse F promoveert, ergens halverwege het seizoen op een plek staat waar iedereen, laten we hopen dat er gehandhaafd kan worden.
2: Dat klopt.
1: Aan het einde van dit seizoen, oké, daar hoort de na-competitie in dit geval bij, wel zou kunnen promoveren. En wat jij zegt klopt natuurlijk. Ze moeten het zelf doen. Ze kunnen niet de schuld geven aan een andere ploeg. Zij moeten voetballen.
2: Ja, dat klopt. En dan wel het liefst met de voltallige elf. En dan, want dan kan je het laten zien, dan win je zelfs van de koplopers en de bovenste in de regionen. He, dus je kan het, ze kunnen het. Maar dan moet je wel voltallig zijn en die

0: Die basis eigenlijk is nog net even te smal om nou net dat stapje, denk ik, te doen naar zo'n tweede klas. En dan zou het helemaal niet verschrikkelijk zijn als we gewoon in de derde klas blijven en volgend jaar dan kijken naar de kwaliteit en de mogelijkheden. Maar als je dat doet, ja, dan is het natuurlijk heel knap. Als je promoveert, het DVV heeft hetzelfde gehad, hè, Dirisland. Vorig jaar kampioen en nu ook in de nacompetitie. Dus het kan. Dus
1: We gaan het zien. Wat dat betreft, wij roepen hier ook altijd, en met ons natuurlijk ook onze verslaggevers, een bal is rond en de wedstrijd duurt. Nee. Ja.
0: Nee, ja, ik wou eigenlijk de 2-0 aantekenen, maar ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk. Mark Ter Laak die al 3 kansen heeft laten liggen, die wordt gewoon voor de keeper aangespeeld door Georgie Fernandes. En hij hoeft hem er maar in te schuiven en hij schuift hem maar net naast de linkerpaal en de doelverdediger van Roon. Die tikken nog net met zijn hand aan. Maar dit had gewoon weer een doelpunt moeten zijn als hij hem er gewoon keihard inschiet. We hebben nu, als ik nog even mag, een hoekschop van Botlek met Georgie Fernandes. Met natuurlijk Botlek is daar achterin en die bal die gaat hoog over naar achteren. Dus we gaan even verder, Margreet.
1: Willem, je gaat verder kijken en we gaan het zien wat Botlek aan het doen is. Wij gaan naar Alex toe. En Brielen staat achter tegen Neptunus Schiebroek. 1-0, Alex.
2: Dus wordt er gewisseld op dit moment, terwijl ik dat zeg. Ik kan nog niet zeggen wie inmiddels in het veld gekomen zijn voor de Brielenaren. Ik zie daar in ieder geval Kevin van La Parra erbij staan, die erbij komt. En nu zie ik dat de andere invaller, wat dat betreft Daan Langendoen heet, aan de kant van Brielen. En die willen natuurlijk wat gaan forceren om in ieder geval in eerste instantie de gelijkmaker te gaan noteren. En daarna zal het nog heel moeilijk zijn om de winnende ook nog te gaan maken. Maar Neptunus Schiebroek vindt het natuurlijk prima, deze tussenstand. Want dat betekent dat ze echt definitief veilig zijn. En hadden daarvoor nog minimaal 1 tot 2 puntjes nodig. Brielen kan misschien nu de richting die gelijk maken. Maar de vlag gaat ook omhoog. En de doelman van de Rotterdammers naartoe, de Gracia dos Santos. Die weet dan in ieder geval die bal uitstekend te pakken. En dus kan zometeen de thuisploeg het weer gaan proberen. Brielen had de afgelopen minuten wel wat kansjes om in ieder geval de gelijkmaker aan te tekenen. Maar er stond helemaal niemand voor het doel bij de Gracia dos Santos klaar. Om de bal daadwerkelijk naar binnen te knallen om zo die 1-1 op het scorebord te zetten. Sterker nog, nu kan het de andere kant op gaan en kan de tweede wellicht dus straks worden gemaakt als het gevaarlijk gaat worden. In het strafschopgebied zijn wat overtredingen bij. Gaat er ook wat kaartjes, wordt wat onvriendelijker wat dat betreft. Tussen een speler van Brielen en Neptunus, scheidsrechter komt ertussen. Dan gaat ook nog de gele kaart getoond worden. Ik denk daar Desi Sousa zo te zien dat gaat gebeuren. Die lag wel op de groep wat dat betreft, maar die verdwijnt wel in het boekje van de scheidsrechter. En dus mag zometeen de thuisploeg in ieder geval een vrije trap mag gaan nemen. Even kijken of dat nog wat gevaar kan kweken. Laten we het voor de Brielenaren in ieder geval niet hopen dat dat natuurlijk staat te gebeuren. Komt die vrije trap dan nog eventjes of laten we daarop wachten? Dan is er weer wat aan de hand volgens de scheidsrechter. Moet u weer gaan praten? Of is het volgens mij de trainer van Brielen die nu wat zegt en gaat hij daar ook weer wat tegen zeggen? Dus duurt het nog wel even voordat hier wat gaat worden. Zo lijkt het er in ieder geval op. 1-0 staat het nog altijd voor Neptunus. En met deze stand gaat Brielen overal naast.
1: Ja, en zo te horen wordt er op de, zijn de mensen op het veld ook aan het oververhit worden. Maar wij gaan even nog naar de wedstrijd RVVH Spijkenisse. 11 tegen 10, 2 tegen 0. Arthur, wat wil jij?
3: Nou, wat ik wil is wat koeler weer, misschien iets meer regen.
1: Even wachten, Arthur, het is nog geen tijd.
3: Het is inderdaad nog geen tijd. Nou ja, in principe moeten we natuurlijk verder gaan waar we vorige week geëindigd zijn, hè?
1: Ja.
3: Maar goed, daar zitten we nu op dit moment niet voor. Wat ik te melden heb is eigenlijk gewoon heel simpel. RVVH is juist de zogeheten bevrijdende 3-0 gescoord, zeg maar. Maar ja, daar kook je natuurlijk voor Spijkenisse, kook je niks voor. Want je bent al kampioen. RVVH is degene die moet. Spijkenisse heeft zich dus kennelijk voorgenomen om niet al te veel doelpunten te laten gaan. Probeer het hier en daar wel even. Maar goed, met stand bij een van mijn grote vrienden en buiten Alex om natuurlijk mee reed bij Nieuw Lekkerland tegen Noord. Heeft RVVH op dit moment volgens mij niet heel veel. Maar goed, ik heb vandaag niet van de rekening normaal gesproken wel. Maar goed, nog 4 minuten tot de drinkpauze. Ik zeg RVVH 3, Spijkenisse 0.

0: Het zou mooi zijn voor een eredoelpunt.
1: Wij gaan zo meteen wel even voor jou rekenen, want wij hebben hier een wat koeler hoofd. Wij zitten cool hier binnen. Maar we horen Arthur straks terug, maar dat is na de boodschappen en het nieuws.
2: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de Stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten 2 personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waal.

0: praten weg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Dit uur Sporttop Voorneputten wordt u aangeboden door Grando Keukens en Bad Hoogvliet.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.
5: Een nieuw uur Link.
6: Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5. Sport op Voorneputten.
7: En inderdaad, de rekenmachines zijn... overuren aan het draaien. Even net snel zit te rekenen. Eerste klasse CRVVH Spijkenisse. Daar zou op dit moment, als ze nu afgefloten zou worden, RVVH er met 3 punten van doorgaan. Maar dat doet Nieuwenhoorn ook. En dat zou betekenen dat Nieuwenhoorn 1 punt boven RVVH staat. En dat Nieuwenhoorn zich dus inderdaad handhaaft op de tweede plaats. Waar was het inderdaad niet dat IFC tegen NSVV... allebei krijgen ze een punt met een gelijkstand. Maar goed, dat is nog allemaal ver weg. Want de meeste wedstrijden zullen pas over een minuut of 20, 24 afgelopen zijn. En dan weten we het wat de eerste klasse C betreft helemaal zeker. Hebben wij nog inmiddels wat tussenstanden... Sparta 20 tegen DCV. Die had u nog niet van mij gehoord. Daar staat echt 2-0. Ik moest even 2 keer kijken, want die laatste 0 leek op een 4. Vanaf hier mijn gezichtspunt. En dan hebben we Binnenmaas CVV Zwervers. Ja, die zijn pas op 3 uur begonnen. Dus daar hebben we nog geen... daar hebben we nog geen cijfertjes van, geloof ik. We zijn hier aan het kijken, maar ondertussen gaan we naar Alex. Neptunus Schiebroek tegen Brielle. 1-0 voor Neptunus.
8: Ja, en die wedstrijd die jij noemt, daar is inderdaad later begonnen. Heeft zojuist ook nog stilgelegen vanwege zijn medische noodsituatie. Dus dat gaat ver naar 5 worden dat die gasten daar klaar zijn bij Binnenmaas. Maar het staat daar nog 0-0, kan ik je zeggen, met CVW Berkel als de beste ploeg daar in Maasdam. Dus wat dat betreft is het wel verrassend. Maar ja, Sparta 20 met 2-0 voor in deze competitie betekent dat op dit moment zij de beste papieren voor het kampioenschap hebben. En hier de beste papieren voor de tweede treffer Neptunus heeft. Maar de bal gaat naast. En daarvoor probeerden ze het ook al naast het doel van Stijn van der Polder. Want ik heb Brielle vandaag niet echt uit de schoop zien kruipen, moet ik heel eerlijk zeggen. Als er een ploeg verdient om te winnen, dan is dat vandaag toch Neptunus heeft weinig in ieder geval om het lijf bij Brielle. Het lijkt wel of ze er niet voor willen gaan, terwijl die ploeg toch zo straalde na de eerste 5 competitiewedstrijden nog maar 3 punten had behaald. Helemaal stijf onderaan om de competitie stond en nu in de laatste wedstrijd nog mee zou doen om het kampioenschap. Het is natuurlijk knap om zo'n jaar te draaien, maar dan wil je er natuurlijk wat moois van maken in de slotfase. En dan weet je het ook zeker, maar zoals het er nu uit gaat zien, lijkt het gewoon naar uit te gaan zien dat de tegenstander van Hellevoetsluis volgende week niet Brielle, maar Zuidland gaat worden. En de geruchten zijn al gaande dat die wedstrijd niet op zaterdagmiddag, maar op zaterdagavond afgewerkt gaat worden. Dat heeft dan ook te maken met het feit dat een paar meter verderop GHVV 13 ook thuis na competitie speelt. En dan kunnen de bezoekers naar beide wedstrijden toe. Dat is de situatie zoals die in ieder geval er op dit moment voor ligt.

0: Dat zal ongetwijfeld ook nog moeten worden besproken met beide clubs en met de KNVB dan uiteindelijk. Voor het eerst in deze competitie kunnen we ook spreken van weekendvoetbal. Daar heeft deze regio weinig mee te maken gehad in de afgelopen periode. Maar heeft bijvoorbeeld de ploegen in Zeeland, in Zuid en de ploegen op Goeroe-Overflakkee wel mee te maken. Daar is het zo dat de na-competitie gaat tussen een zaterdag en een zondagploeg. En hier is de gelijkmaker van Brielen. Ik zeg het al, het komt een beetje uit de lucht vallen, want het was helemaal nergens voor. Ik kan nog niet zien wie er gescoord is. Is het de aanvoerder Moya Jagai die dan die dat geeft? Nee, het is uiteindelijk Edward Bezemer die het laatste tikje eraan geeft. En dat geeft in ieder geval Brielen weer een klein beetje hoop. Want ze hebben dan nog een kwartier te gaan in deze wedstrijd. Om in ieder geval de winnende te maken. Het zat totaal niet in de lucht in de eerdere fases in deze wedstrijd. En het lekker in en eruit te gaan zien dat de tweede treffer voor de Rotterdammers op het scorebord kwam. Maar uit het niets is dat dan Edward Bezemer met de 1-1 namens Brielen. Daar heeft de ploeg er op heden niks aan. Het zal minimaal nog een keer moeten scoren. En dan afwachten wat Zuidland gaat doen.
1: Nou, dat gaan wij, daar gaan wij naartoe. Want wij zijn natuurlijk dan heel nieuwsgierig wat Zand aan doen is tegen Sparta. Hans Saarloos, er is net gescoord door Brielen. Maar wat heeft Zand inmiddels nog wat anders gedaan?
2: Ja, Sparta heeft ook gescoord. En dus 2-2 nog maar hier.
1: Dus dan...
2: Zodat er niet de mogelijkheden afgemaakt die ze gekregen hebben. En dan krijg je meestal een deksel op je neus zeker.
1: Ja. En het gejuich wat u hoorde op de achtergrond, Hans heeft dat waarschijnlijk wel kunnen thuisbrengen. Dat was bij Neptune Schiebroek, omdat Alex daar vertelde dat Zuidland ook gelijk stond.
2: Oké.
1: Hans, dit gaat, hier moet nog wel wat doelpunten gaan vallen.
2: Ja, nou ja, we gaan het zien. We hebben nog een dik, dik kwartiertje, denk ik. Dus, nou, we gaan het zien. Ja, en anders dan is het gewoon over en uit. En volgend jaar dan gaan we opnieuw beginnen.
1: Volgend jaar opnieuw, precies. En wij horen jou natuurlijk nog terug.
2: Zeker weten. En ik hoop wel goed nieuws.
1: En dat hopen wij ook, want we gaan nu even naar Botlek toe. En daar staat het, stond het 1-0 tegen de degradant Roon. Die volgend jaar SV Roon heet. En dan samen is gevoegd met WCR. Willem.
3: Ja, het is iets spannender geworden hier ook, want Roon heeft toch de 1-1 weten te maken in de 75e minuut door Bart Driessen. Die eigenlijk, het was echt lauw voetbal, ook van Roon-zijde. Ze hadden eigenlijk niet zoveel zin in, leek het, maar op een gegeven moment ging het toch een beetje lopen en gek genoeg vlak daarna, nog geen minuut daarna, kregen ze nog een dot van een kans die ze dan gelukkig voor Botlek missen. Ja, Botlek die mist nou ook net weer een kans en die nemen nu een hoekschop. En ja, het is maar net even de vraag hoe dat dan weer uitloopt. Er liggen een paar spelers over elkaar heen geblesseerd. Een speler van Roon geblesseerd. Van Botlek die staat dan wel weer op. Maar er liggen er een paar op het veld waarschijnlijk toch ook vanwege de hitte en vanaf... want het is echt niet om te harden langs het veld. En zeker niet op de kunstgras is het nog extra warmer.
1: Willem, jij hebt geleerd dat je water bij je moet hebben.
3: Ja, ik heb water bij me. Maar ik bedoel, gaat mij om de situatie op het speelveld. Daar is het op zo'n kunstgrasveld natuurlijk extra warmer. Als dat niet besproeid is. Dus.
1: Maar goed. Ik neem aan dat ze ook gewoon drinkpauzes krijgen.
3: Ze hebben net een drinkpauze gehad, inderdaad, zo'n 5 minuten geleden. En nu staan ze natuurlijk vanwege al die blessures ook weer allemaal water te tappen.
1: Ja, groot gelijk.
3: Ze lopen allemaal naar de dugout toe. En van Botlek dan niet, maar wel van Roon. Van allemaal water halen. Maar het is nog, officieel 10 minuten, maar er komen er nog wel 3 bij vanwege inderdaad die drinkpauze. En, maar ja, zolang Berkel maar achter blijft staan en bij... CBO het 0-0 blijft, is er niks aan de hand. Want OVV die stond met de rust met 0-0 bij CBO. Dus wij gaan ons handhaven en mogelijk de periodetitel pakken als het zo blijft. Zoals het eigenlijk nu is.
1: Ja, we gaan
3: nog even afwachten. Dus
1: we gaan nog niet de beer schieten, hè, nee, voordat je de uitverkocht hebt.
3: Want, ik zei het al, het is nog niet gedaan bij die 1-0 voorsprong. Want ja, je ziet toch dat zo'n ploeg dan toch weer terugkomt op 1-1.
1: Ja, want ze willen natuurlijk toch...

0: eigenlijk zich niet laten kennen. Maar Willem, van jou vandaan gaan we naar Nieuw Lekkerland. Want daar wordt gespeeld tegen Nieuwe Hoorn. Nieuwe Hoorn staat voor met 0-1. En René heeft ons even uit rekenen gezet. Toch, René?
1: Ja, ik weet niet of je het uit rekenen gezet hebt. Maar het had hier steeds, nog steeds 0-1. En Nieuwe Hoorn stelt een heel ander stelletje als in de eerste helft. Zolang Nieuw Lekkerland komen en spelen zelf te counter. We hebben nu een corner van Nieuwe Hoorn. Hij brengt die bal netjes binnen of hij schiet de goal. Oh, hij net naast de goal, dus het blijft hier 0-1. Maar Nieuw Lekkerland probeert er van alles aan te doen om die gelijkmaker erin te douwen. En ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Bij mijn visie gaat het niet lukken. Want Nieuwe Hoorn is wat dat betreft iets beter in het spel.
0: Ja, en dan kan ik jou vertellen dat als op dit moment op alle... op de wedstrijden die ertoe doen voor Nieuwe Hoorn er afgefloten wordt, Nieuwe Hoorn inderdaad op die tweede plaats blijft staan achter Spijkenisse. Maar goed, Spijkenisse konden ze al niet meer inhalen, dat wisten ze. Ja. En doordat RVH ondanks een gewonnen wedstrijd tot nu toe wel met 3 punten, komt Nieuwe Hoorn natuurlijk ook 3 punten hoger uit. En dat betekent dat er die ene punt verschil die er nu ook al staat, er blijft staan. En de wedstrijd IFC tegen NSVV zou op dit moment nog steeds gelijk staan. Nou, dat levert dus eigenlijk geen punten op. Dus Nieuwe Hoorn op dit moment nog heel mooi. Maar er zullen nog 10 minuten te spelen zijn, een kwartier. En dan weten we het zeker. René, we horen jou terug. En vanaf René gaan we terug naar Arthur van Houten. Want Spijkenisse die speelt tegen RVVA op Ridderkerkse grond. En dat bevalt Spijkenisse niet zo heel best vandaag. 3-0 achter en met 10 man. Arthur.
2: Ja, nee, dat bevalt inderdaad als je het voetbaltechniek bekijkt. Zeker niet, maar goed. Al vaker gezegd vandaag. Het kampioenschap is al binnen, dus Spijkenisse hoeft niet eens meer. Maar goed, jij had het er net over rekenen. En het is inderdaad rekenen geworden. Want als we dan even gaan kijken naar de stand. Het is inderdaad dan met de houten standen. Nieuwe Hoorn die achter Spijkenisse eindigt. Maar goed, RVH op dit moment om 3 punten bij. BVB heeft natuurlijk al een periode. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de hele top 4, of buiten Spijkenisse om dan vanwege het kampioenschap, de na-competitie ingaat. Want in de derde periode, IFC 1 puntje erbij, staat dan op 18 punten door. Oké, staat momenteel 0-1, dus die komt op 19. Heeft een beter doelstelling dan Nieuwe Hoorn. Het staat ook allebei op 16. En RVVA zal ook op 16. Of 14 worden bijgesteld, 19 zelfs. Dus het wordt nog een hele rekensom.
0: Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen, Arthur, mijn rekenwerk gaat niet verder dan de hoofdstand. Dus de rest, de periodetitels laat ik allemaal aan jullie over.
2: Ja, nee, dat is ik zei al dat ik vandaag niet van het rekenen was, maar ja, toch. Je bent toch wel benieuwd, want ja, het is inmiddels ja, zo goed als bekend dat SL natuurlijk in de vierde divisie uitziet. Dus de spuiderby zal niet gaan plaatsen. Misschien volgend jaar dan. Ligt natuurlijk aan wat Nieuw Hoorn in de nakomtiet gaat doen. De strijd om het eiland, de kraken van Borenpunten, oftewel Spijkenisse Nieuw Hoorn. En natuurlijk andere mooie wedstrijden in de regio. Maar goed, 82 minuten op de grond. We kijken even naar een blessurebehandeling van RVA. De stand is nog altijd RVA 3, Spijkenisse 0.
0: Ja, en wij gaan van Arthur naar Alex. Waar het gelijk geworden is, nou, een minuut of 7 geleden, tegen Neptune Schiebroek. Waardoor Briele weer in de race zit. Alex, ik zei net al tegen Arthur, de periodetitels laat ik aan jullie over, dat rekenwerk.
3: Ja, nou ja, dat rekenwerk is nu op basis van een gelijke stand natuurlijk. Het lijkt erop dat iemand een rode kaart krijgt bij Neptunus nu. Dat is, als het goed is, Nadil Sadiq, die rechtstreeks rood krijgt van de scheidsrechter op zijn tweede gele kaart. De tweede gele kaart wordt mij ingefluisterd aan de andere kant. En dus de laatste 5 minuten van deze wedstrijd gaat Neptunus Schiebroek met een man minder spelen. Maar ik was bezig met het verhaal over die na-competitie. De 2-2 stand in Zuidland en de 1-1 stand hier betekent eigenlijk gewoon dat de situatie ongewijzigd is om plek 3 en 4. En dat volgende week Briele dus gaat spelen tegen Hellevoetsluis. En Zuidland nu op dit moment het kind van de rekening lijkt te gaan worden. En volgend jaar gewoon in de tweede klasse actief is. En een van die twee regioploegen, Briele en Hellevoetsluis, gaat datzelfde lot natuurlijk ook gebeuren. Want volgende week moet er gewoon een winnaar komen bij dat duel. Overigens weet ik niet wat er gaat gebeuren als Briele de tegenstander.

0: tegenstander wordt. Of het een avondwedstrijd of een middagwedstrijd gaat worden. Dat ligt weer wat verder bij GHVV 13 vandaan natuurlijk. En op een heel gevaarlijk moment, een metertje op 20 van de goal, mag Enver Bezemer nu zometeen namens Brielle de vrije trap gaan nemen. Zou het dan toch nog gaan gebeuren dat de Brielenaren hier met de winst er vandoor kunnen gaan? Dat zouden ze leuk vinden in Brielle natuurlijk. En dat gaat nu gebeuren. Die vrije schop wordt door iemand anders genomen. Wordt slecht weggewerkt. Ook door de verdediging slecht weggewerkt. Maar ook de aanval van Brielle probeert dan die bal terug te krijgen. Maar men kiest voor de optie om helemaal richting Koen Botterhuis terug te spelen. En uiteindelijk via Mohamed Jaghai gaat die bal dan nu ook nog eens een keer over de zijlijn. Via een van de invallers is dat. Ik denk Rick Benschop die dat namens de Brielenaren mag gaan doen. En dat mag Neptunus zometeen dus weer gaan gooien. In een duel waarin de officiële speeltijd er voorlopig ook nog niet op zit. Een minuutje of twee nog, vier zelfs nog, hebben we hier officieel staan. Er is natuurlijk ook nog een drinkpauze geweest. Zeker 6 minuten. En we hebben wat wissels in de situatie met die rode kaart. En een wat langdurige blessurebehandeling van Natua de Gracia dos Santos gehad. Nu moet aan de andere kant Stijn van der Polder goed opletten dat die bal weg buiten zijn strafschopgebied weet weg te werken. Dat lukt hem uiteindelijk ook. En mag zometeen in ieder geval Neptunus weer gaan ingooien. Het blijft spannend hier. Net zoals dat het in Zuidland spannend blijft natuurlijk. Met die tussenstanden op dit moment. Maar daarvoor heeft Brielle op dit moment wel nu de beste papieren om door te gaan in de nacompetitie.
1: Ja, en zo kan het verkeren. En dat zei Brero al eeuwen geleden. Want Zuidland stond eigenlijk er heel goed voor op een gegeven moment. Werd 2-2. Brielle stond achter. En dan zou Zuidland lachende derde zijn. Op dit moment ziet het eruit dat Brielle richting die lachende derde gaat. Zeker gezien het feit dat Neptunus Schiebroek op dit moment met 10 man verder speelt. Wij gaan dat natuurlijk allemaal bekijken, want wij zijn net zo nieuwsgierig als u. En wij willen dat allemaal weten, maar op dit moment geen verslaggevers aan de telefoon. Mag ik dan de heren voorstellen om dan naar richting de reclame en het journaal te gaan, zodat we het einde van de wedstrijden allemaal mee kunnen pakken, of gaan we het omdraaien? We gaan het omdraaien, ik zie het al aan Joris' gezicht. Wij gaan even naar een stukje muziek totdat wij verder gaan in deze ontknoping aan het einde van het seizoen.
2: Sport op Voorne Putten langs de velden.

0: gaat binnen maar toch wel laten.
1: Ja, en dan gaan wij heel snel naar Neptunus Schiebroek. Brielle, 1-1, Alex Hoordijk.
2: Helemaal geen 1-1. Het is 1-2 geworden voor Brielle in die slotfase van die wedstrijd. In de 88ste minuut is het en voor Bezemer met zijn tweede van de middag. En ook de tweede van Brielle die daarmee de stand op 1-2 weet te brengen. Dat is goed. Wetende dat FC Binnenmaas dus ook achter staat. Komt daar de derde voor Brielle? Ja, daar is de derde ook nog eens een keertje. Nou, in de slotfase heeft werkelijk alles in deze wedstrijd wat de spanning gaat vergoeden. Het publiek gaat compleet uit zijn dak. Volgens mij zit Fabian van Bentum die uiteindelijk... Teun Passenier, de invaller is het, die uiteindelijk weet te scoren. Maar dat is mooi voor Brielle. En zuur voor Neptunus, dat lange tijd dacht dat ze in ieder geval de 3 punten wisten binnen te halen. Maar het gaat nu hard in de slotfase. Nog 2 minuten officieel te gaan. Brielle komt op een 1-3 voorsprong.
1: En als Brielle op een 1-3 voorsprong staat, betekent dat dat Zuidland vakantie kan gaan houden. Zuidland, Sparta, 2-2. Hans Saarloos die loopt langs de kant met zijn ingepakte koffers al klaar, denk ik. Zuidland, Sparta, 2-2. Hans, of heeft Zuidland er nog wat aan gedaan?
3: Nou ja, we proberen het wel, Margreet. Maar zoals het nu is, is het gewoon 2-3. En ik begrijp dat Brielle 3-1 voor me staat.
1: Ja.
3: Dus dan, dan is het verhaal helaas uit. We hebben een goed en leuk seizoen gehad. We hebben een leuke wedstrijd meegemaakt. Uit overal en zo. Maar ja, het mag niet baten.

0: Je hebt te veel punten verloren in de laatste wedstrijden.
1: Is dat dan ook een verhaal als je zegt we hebben te veel punten verloren de laatste wedstrijden, dat een seizoen soms ook wel eens iets te lang kan duren?
0: Nou, dat geloof ik niet, maar je hebt natuurlijk heel veel punten ook wel, denk ik, onnodig weggegeven. Dus kijk maar naar vanmiddag, sta je 2-0 voor, geef je ook uit handen. En meestal was je de eerste helft, was je altijd wel sterker als een tegenstander. En na de rust, en dat is ook zeker vanmiddag wel, is het, het is een soort conditiegebrek, zal ik niet zeggen. Maar toch wel, dan val je een heel eind terug in alles. Dus ja, het is opnieuw beginnen volgend jaar met een best wel redelijk goede selectie. Dus dan zullen we zien of wij dan nog ooit kunnen doen aan de promotie.
1: Ja, uithuilen en opnieuw beginnen noemde mijn moeder dat altijd.
0: Ja, zo wou ik het niet zeggen, maar je formuleert het goed.
1: Dus we gaan het gewoon meemaken volgend jaar, tenminste volgend jaar. Volgend seizoen gaan we gewoon opnieuw kijken wat er gaat gebeuren. Maar goed, dus je bent er nog niet. We hebben nog een paar minuten.
0: Ja, en maar die en achter mij, kennen wij nooit redden.
1: Nee, je zou er twee moeten maken.
0: Honderden zijn de wereld, ja. Maar dat geloof ik niet.
1: Ja, nou ja, goed, Brielle deed het ook in 5 minuten tijd en daar zag het ook niet naar uit. We gaan het zien, misschien heeft Zuidland wel dezelfde, toch wel een beetje geest. We gaan naar Nieuwehoren, daar wordt gespeeld. Nieuw-Lekkerland, Nieuwehoren, 0-1. Terwijl ook RVVH Spijkenisse gespeeld wordt, waar het 3-0 staat. René Reek, daar gaan we maar eerst even naartoe. 0-1.
2: Juist, en dat is nog steeds 0-1. En Nieuw-Lekkerland, ze zeggen het al, Nieuw-Lekkerland blijft het proberen. Ze hebben er een hele lange spits in gegooid. Het lijkt wel net een lantaarnpaal, echt waar. Zo lang is die. Nieuw-Lekkerland speelt op de counter. Maar de laatste paas wilde nog net niet uitkomen. Dus de laatste paas is net niet goed. Dus dan maken ze ook geen doelpunt of hier ook. Maar goed, Nieuw-Lekkerland is heel erg beter. En misschien komt hier een goal wel. Ja, de keeper pakt hem keurig. Uit de draai schoot hij van de 16. Maar de keeper pakte hem met twee handen eigenlijk. En het is nog steeds 0-1.
1: Nog steeds 0-1. Terwijl RVVH bij Spijkenisse het niet verkeerd doet. 3-0, Arthur.
3: Ja, nee, inderdaad. Ja, u hoorde zojuist even de knal van de bal op het dak, zo gezegd. We zitten inmiddels al in de tweede minuut van de blessuretijd. Niet zo verkeerd doen. Dat is wel heel netjes gezegd. Want zojuist had RVVH eigenlijk gewoon de kansen, of laten we zeggen de verkeerkansen. Om de score zelf op 4-0 te brengen. Ze hadden namelijk 4 instanties nodig om de bal in het net te krijgen. Maar het stond erop. Keeper Rakip Uitrak op een Thomas Tillig. Dan wel een Ivan Mol gaan op de lijn om de bal tegen te houden. Dus met 2 minuten blessuretijd al op de klok. Stond nog steeds 3-0. Dat is voor RVVH volgens mij niet genoeg als je gaat rekenen. En ik weet nog te melden, straks hier op het veld. Want ik heb hem namelijk zelf gespot. De uitreiking van de officiële schaal. Iedereen dacht vorige week al de schaal in de handen te hebben. Maar dat was een schaal die door Spijkenisse zelf besteld werd. Er is namelijk iemand van de KNVB aanwezig met een welbekend poppetje. Niet zo groot als in de Eredivisie, maar wel hetzelfde model. Oftewel, daar zit een schaal in. Dus 2 minuten blessure op het slok. Stand 3-0. Vrij trappen Spijkenisse op de rand van de 16. Dus misschien gaan we eerder ook een keer erop komen.
1: En Arthur die heeft nog een paar minuten en daarna gaat Spijkenisse alsnog een keertje feest vieren met de echte schaal. Wij gaan naar Willem en dan gaan we naar Botlek tegen Roon. 1-1. Botlek handhaven, ja. Roon degradant. Willem, is het nog steeds 1-1?
4: Ja, het is nog steeds 1-1. En zo was het dan. We hadden wel de kans op 2-1, maar die werd toch benut. Maar we nemen net eigenlijk van 2 spelers afstand. Of afscheid, die gaan vertrekken. Maar we zitten in blessuretijd, dus ja. Gezien de warmte zou die van mij af mogen fluiten. Want ja, zolang natuurlijk Berkel nog achter staat bij CWO, dan hebben wij de periode. Dus, en handhaving, is het niet meer zo?

0: Want, nee, ik heb het over... Daar heb ik ook weer eens mee te maken.
1: Wij,
0: nee, maar ja, ze zitten hier doorheen te lullen, joh. Ja. Allemaal die dombo's.
1: Kom maar, er bekend voor.
0: Ja, maar ja, goed. Als we de periode dan ook nog weten te pakken, is het natuurlijk een mooi toetje.
1: Maar ga jij nog heel even kijken? Wij gaan even naar Hans.
0: Is goed.
1: Want Zuidland-Sparta 2-2. Hans, heeft daar iemand nog wat aan gedaan?
2: Ja, zeker weten. Zuidland is teruggekomen tot 3-2. Het doelpunt te maken voor Basso van den Berg uit de scrimmage. Dus we gaan nog verder.
1: Ik zou zeggen, succes. Zou wel leuk zijn voor jouw vakantie. Maar wij gaan heel snel hier de boodschap halen. Want anders dan hebben we een... even kijken. Ja, 0-1 staat binnenmaats achter. Dan hebben we het over tweede klasse D. Ondertussen zijn we even aan het kijken bij onze verslaggevers. Want ik wil dan wel boodschappen gaan doen. Maar onze verslaggevers willen graag hun wedstrijden kunnen afronden. En dat moet tegelijkertijd kunnen. Wij gaan naar... even kijken. Nieuw Lekkerland, Nieuwe Hoorn. Daar staat het dus nog 0-1. En IFC NSVV 1-1. Wij hebben even kijken bij de tweede klasse D 1-3 bij Brielle. Die de laatste 7 minuten in 1 keer het doel kon vinden. Maar Zuidland-Sparta is inmiddels ook 3-2. Maar daar heeft iets te maken met tegendoelpunten, voordoelpunten en... Afijn, dat kan Alex u allemaal precies uitleggen. Binnenmaas tegen de CVV Zwervers is op dit moment 0-1. Die wedstrijd is een half uur later begonnen en heeft om een medische reden stilgelegen. En Spartaan 20 tegen DCV is 2-0. Alex, nee, Alex wel, Alex niet, Alex niet, Alex wel. Wij gaan nog even verder. Waarom Alex niet? Wij willen gewoon Alex aan de telefoon, maar dat wil even niet lukken. Wij gaan zo meteen met Alex verder. Wij gaan, of wij gaan naar niemand, maar derde klasse G staat Botlek op dit moment gelijk. En ik hoor een klik. En dan zal het de klik zijn van Alex.
3: Ja, dat, daar zijn we inmiddels 5 minuten klaar. En ja, hier is het natuurlijk blijdschap wat dat betreft voor de ploeg van Brielle. Dat ze na competitie gaan spelen. De vraag is natuurlijk nog eventjes hoe die competitie gaat eindigen. Dat weten we eigenlijk pas na 5 uur. Vanwege het feit dat die wedstrijd bij Binnenmaas veel te laat is begonnen. Nog stil heeft gelegen in de tussentijd. Dus dat zal pas duidelijk worden. Maar zoals de standen nu zijn, lijkt het er zelfs naar uit te gaan zien dat Brielle op de tweede plaats gaat eindigen. En dat zou betekenen zelfs als ze volgende week in de eerste ronde vrij zijn.
1: Maar met een hele grote slag om de arm, omdat wij natuurlijk niet weten wat Binnenmaats gaat doen.
3: Precies.
1: Dus die staat nu achter.
3: Ja.
1: Volgens mij, Alex, maar dat weet jij...
3: Die hebben dan helemaal niks, hè, want die hebben geen periodetitel.
1: Nee, maar dat weet jij nog veel beter dan ik. Volgens mij is het de bedoeling dat alle wedstrijden tegelijkertijd beginnen op de laatste rondes.
3: Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, maar waarom ze te laat starten, dat ruikt naar competitievervalsing. Maar wat er in een wedstrijd gebeurt, daar heb je geen grip op.
1: Nee, dat maar... ergens wel het verhaal inderdaad van te laat beginnen.
3: Ja.
1: Want het was ook geen ongeval. Maar goed, wij hebben... vanavond weten we meer. Inmiddels kan ik u trouwens wel melden dat IFC tegen NSVV is afgelopen. En geëindigd is in een overwinning voor NSVV. Alex, je rekenmachine erbij. Maar Alex is al weg, die denkt van voordat het nou echt bij spuigaten uit gaat lopen en ik moet gaan rekenen, wordt het, horen we dat straks wel. Gaan wij nu eerst even boodschappen doen? Wij gaan boodschappen doen.
4: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen.

0: bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 4:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 7:30 en de pubquiz begint om 8 uur. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief 1 kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In 1 middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden.
12: Link reclame.
13: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
15: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
16: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteit.

0: merken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te sturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Live voetbal en overige sporten, afgewisseld met lokaal sportnieuws en leuke gasten. Dit is Sport op Voorne Putten.

En het grote rekenwerk is begonnen. Hoera. Hoef ik niet te doen. RDTH, Spijkenisse 3-0. Nieuw-Lekkerland tegen Nieuwehoorn 0-1. En IFC tegen NSVV 1-2. En dat is de eerste klasse C. In de tweede klasse D.

0: Neptunus Schiebroek tegen Brielle 1-3. Zuidland tegen Sparta 3-2. Binnenmaas tegen CVV Zwervers is nog bezig en daar staat op dit moment 0-1. En Spartaan 20 tegen DCV is 2-0. En dan gaan we naar de derde klasse C. Botlek tegen Roon 1-1. SVO tegen OVV 2-0. Victoria 0-4 tegen Berkel 3-2. En die wedstrijden zijn... daar weten we alleen een tussenstand van. Of die al zijn afgelopen, dat weet ik in ieder geval niet. Dan gaan we naar de vijfde klasse E. Flakkee tegen SCO 63 3-0. Vlotbrug tegen Fortuna Bikwik 8-2. ZBVH en Vlotbrug eindigt het seizoen zoals het begon. ZBVH tegen Simonshaven 0-0. NTVV Rokanje 1-4. Melisand Abbebroek 2-0. En Vios tegen Hekelingen 3-1. Ja, en wat dat allemaal betekent, dat gaan de heren uitzoeken en uitrekenen en alles. Daarbij natuurlijk ook nog even aangetekend dat Spijkenisse eindigde met 10 man. En Neptunus Schiebroek deed dat ook. Wij zijn eigenlijk in afwachting van twee heren, die, of tenminste in ieder geval één, die er nog niet is. Of misschien net binnenstapt. Ja, Jan zal wel net binnenstappen, want die kan naar binnen. Wij gaan even naar een heel klein stukje muziek.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: En even heel iets anders. Hoewel, ja, een voetbal speel je met 11 man per team, dus 22 op het veld, een scheidsrechter, veld, grensrechters en een bal. Jullie doen het met 4 wielen, een stuurwiel en een heleboel heuveltjes en dingen die niet helemaal kloppen.
1: En heel veel herrie.
0: En heel veel herrie, ja, dat hebben wij gehoord. Want jullie zijn, ja, wij kunnen het, wij hebben hier het, de luxe flexie. Volgens mij staan jullie hier ongeveer, want we hoorden jullie gewoon aankomen.
1: We wilden eigenlijk met 2 auto's komen, maar de tweede auto, zeg maar, van Fabian, die, daar moeten zelfs nog stickers op komen. Dus,
0: Die is wel in Nederland, want je was gisteren nog onderweg van Parijs naar Nederland. Of om hier te krijgen?
2: Ja, gisteren waren we tot een uurtje of 9 waren we onderweg vanuit Parijs. 'S ochtends om 2 uur beginnen met rijden.
0: Toen draaide ik me nog een keer op als je die echt vindt, Fabian.
2: Ja, dat begrijp ik ook. Dat had ik het liefst ook gedaan. Maar het is allemaal voor het goede doel.
0: Ergens diep in je hart denk ik niet. Want ik neem aan dat je die auto wilde hebben.
2: Ja, natuurlijk. Nee, al zal ik er 78 uur over gedaan moeten hebben. Dan had ik hem ook gehaald.
0: Jullie rijden allebei rally. Wij hebben jou, Jan, al een paar keer hier ook in de studio gehad. Ik heb het vergelijk al eens gemaakt dat het rally rijden een beetje lijkt op het veld rijden, mountainbiken bij het wielrennen. Om een vergelijk te maken voor mensen die daar totaal helemaal geen zicht op hebben. Nou weten wij dat jij dat al jaren doet.
1: Ik ben al actief sinds 2002, dus dat klopt wel, ja.
0: Ja, dus hoe lang ben jij... Jij haalt 2002 niet.
2: Nee, ik ben geboren in 2004. Maar nee, ik rij nu sinds 2023. Toen was ik 18 geworden.
0: En toen mocht je?
2: Toen mocht ik, ja.
0: En waar komt dat?

0: dat vuur vandaan?
1: Ja, ik denk toch wel als
0: ik
1: kind zijn al.
0: Ik kan me voorstellen, hoor.
1: Ja, als kind zijn al altijd een droom geweest en altijd in de transportwereld gezeten. En de rally kwam toen eigenlijk een beetje op pad toen we een jaartje of 12 waren door spelletjes en video's. En toen zijn we daar op verder gegaan en toen ik 16 was, toen hebben we ons

0: Die toetsenbord. Ben je gewoon dat werkelijke leven ingestapt ervan?
1: Ja, zeker. Het was eventjes werken om het voor elkaar te krijgen natuurlijk. Maar als je een droom hebt, dan moet je dat achterna gaan, heb ik altijd geleerd.
0: Dus jouw auto staat hier bijna met bestikkering straks. En 30 mei gaan jullie de ELE. Zo, hoe kunnen ze rally rijden? Ik heb al met voetbalploegen die denken dat ze alle namen maar kunnen gebruiken voor verslaggevers en presentatoren. ELE is, als ik het me goed kan herinneren, was dat elektrisch.
2: Nee. Het is een wedstrijd die in de buurt van Eindhoven wordt gereden. De naam van het evenement, dat is echt de ELE Rally. Maar er worden rijden historische auto's mee, elektrische auto's. Nu pas voor mij in 3 jaar of zo, 4 jaar. En dan zeg maar de auto's van nu, zeg maar.
0: Ik ga. Dan rij jij dus in de historische auto en jij rijdt in de nieuwe auto.
2: Ik rijd nog niet historisch.
1: bijna historisch zelf. Hij mag ook in de boeken natuurlijk binnenkomen.
2: Het grootste verschil is wel dat zijn auto ongeveer 2 keer zo snel gaat als die van mij. Qua vermogen is dat zeker het verhaal.
0: Maar Jan, aan de andere kant, jij doet dit ongeveer heel wat langer. Ik ga het niet eens uitrekenen. Dan dat Fabian het doet.
2: Maar die rijdt ook echt serieus op een ander niveau. Want waar wij zeg maar echt, ook wel, we rijden toch wel mee met competitie en dat soort dingen. Dus ik ga niet als een auto even rijden, ik ga er echt wel voor zitten.
0: Wil jij je complimenten voor je houden?
2: Nee, maar goed, als ik kijk naar Fabian, jonge gasten, die gaan er gewoon echt voor zitten. En hij rijdt op een compleet ander niveau mee. Vorig jaar nog eerste plaats in Europa weten te pakken. Ja, echt gewoon een compleet ander verschil.
0: Kan ik het zo zeggen dat jij het meer, dat Jan het meer recreatief doet en dat jij het meer eigenlijk nog als wedstrijd doet dan als Jan het doet?
2: Professioneel.
1: Ja, voor mij is het natuurlijk ook nog een droom waar ik hopelijk ooit verder in mag komen. Kijk, het is bij ons ook begonnen als droom en daar wouden we verder in bouwen. En nou ja, nu zijn we naar semi-professioneel aan het klimmen. En hopelijk dat we dat ooit door mogen zetten.
2: Support vanuit de fabriek, vanuit Opel in dit geval. En dan nog ondersteuning van het talentenprogramma van de KNAF in dit geval. Ja, zonder dat soort support ga je dit soort dingen niet voor elkaar krijgen.
0: Nee, maar ik denk dat ik wat dat betreft het wel met Fabian eens ben. Je moet wel die droom hebben en dan de mogelijkheden. Want het is natuurlijk 2 kanten op. Kijk, toen jij 20 jaar geleden begon, was het waarschijnlijk gewoon naast je werk, lol, leuk. En
2: hobby, ja, zeker.
0: Als hobby.
2: Ja.
0: En jij bent, Fabian is eigenlijk meer begonnen. Ja, mijn luisteraars kunnen jou niet zien, dus. En ik heb 2 man tegenover me zitten. Maar bij Fabian is het waarschijnlijk ook veel meer het niveau, het willen, het eigenlijk ook het willen presteren. Wat een heel logisch gevolg trouwens is, hoor. Maar wat ik me dan afvraag, jij hebt een nieuwe auto gehaald. Betekent dat dat een auto totaal op jou gebouwd wordt? Want dat vroeg ik me eigenlijk van de week in 1 keer af. Dus jouw stoel, alles, dat op jouw lichaam gebouwd wordt? Of mag jij net zoals iedere automobilist eerst nog even je stoel stellen en zorgen dat je lekker zit?
1: Ja, ik moet nog wel eventjes mijn stoel af gaan stellen aankomend maandag. Maar in zoverre, ja, zo'n auto wordt echt gebouwd voor de rally. Hij is dan vanuit een fabrieksrijder developed. En nu is die voor ons klaargemaakt. En mogen wij hem nog een klein beetje afstellen. En dan gaan we de eerste wedstrijd in.
0: Ja, natuurlijk wordt hij ontwikkeld, maar volgens mij ben jij niet een van de allerkleinste. Ja, je zit leuk op je kruk en je kruk is wat hoger, maar volgens mij ben jij niet een van de allerkleinste. Ik weet uit ervaring dat automerken niet altijd gebaseerd zijn op de wat langere Hollander. En nou zeg ik het denk ik heel voorzichtig.
2: Hier zit ook een topsporter, want als je kijkt naar zeg maar, het posturen zoals hij hier zit. En ja, ik moet ook echt wel op de lijn letten en dat soort dingetjes. Ja, daar zit gewoon wel wat verschil
0: tussen. Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat postuur herken ik gewoon.

0: van een 18-jarige, hoewel sommigen van 30 dat ook nog wel hadden. Maar de lengte in een auto is best wel, het ene merk of het andere merk kan best heel erg verschillen.
1: Ja, in deze auto zit heel veel mogelijkheden om aan te passen. Het stuur kan veel verder bijvoorbeeld naar me toe komen en veel verder naar beneden. Dat hebben ze in de fabriek allemaal aangepast. Dat je gewoon op de perfecte houding kan zitten onder het rijden. Dat je overal gelijk bij kan. Zoals de richtingaanwijzer zit niet op de normale plek aan de rechterkant van het stuur. Maar er is een knopje op het stuur geworden, dat als je het stuur verder naar je toe haalt en verder naar beneden, dat je niet helemaal naar voren hoeft te leunen om erbij te kunnen komen.
0: Dat zijn inderdaad van die dingen die soms best wel heel handig zijn in auto's. Maar jullie gaan 30 mei de ELE-rally rijden in
2: Eindhoven.
0: Jij hebt natuurlijk iemand naast je zitten.
2: En
0: jij hebt iemand naast je zitten. Sabrien heeft natuurlijk is hier ook wel geweest. Dus ja. Die doet al een tijdje mee. We hebben het toen ook de vorige uitzending ook wel eens over gehad, dat je blind moet vertrouwen op wat je een navigator vertelt. Dat lijkt mij soms best heel lastig.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar uiteindelijk is dat iets wat je, omdat je doet het niet alleen maar op wat de navigator zegt. In zoverre, ja, je rijdt op wat hij zegt. Alleen, je maakt ze samen, je doet alles samen in de auto. En dus is het gevoel eigenlijk hetzelfde als dat je de auto bestuurt. Je hebt de controle over de situatie. En de navigator die brengt zijn controle uit naar mij toe. Als hij wil dat ik langzamer ga rijden, dan ga ik langzamer rijden.
0: Dat bedoel ik eigenlijk nog veel meer, want je moet wel goed luisteren.
1: Ja.
0: Want jij rijdt, dus jij bestuurt al die leuke handelingen waardoor je misschien net dat kuiltje om kan zeilen. Maar hij vertelt je dat kuiltje eraan komt.
1: Ja, dat is vertrouwen dat hij goed zit, maar om eerlijk te zijn heb ik nog nooit de gedachte gehad dat ik niet kon vertrouwen op mijn navigator, Stefan.
0: Ik denk dat dat eigenlijk het grootste punt is van rallyrijden.
2: Zeker.
0: Jij zal blind moeten vertrouwen op wat er naast je gezegd wordt en precies moeten doen wat hij op dat moment je vertelt, denk ik.
2: En de juiste tijdstippen.
1: Ja, zeker.
0: Dat lijkt me, en daar bedoel ik echt helemaal niks lelijks of vervelends mee, maar dat lijkt me voor een 18-jarige nog moeilijker als voor een 40-jarige.
1: Ja, het is ook iets wat je van je af moet zetten op een gegeven moment. En als je iets samen doet, dan gaat het goed komen. Het is iets wat voor mij al vanaf kinds af aan eigenlijk erin zit tot de spellen, dat het zo werkt. En daardoor, als 18-jarig heb je misschien ook niet het besef wat je precies op het spel zet af en toe.
0: Nee, maar ik bedoel, ja, weet je, jij doet het natuurlijk gewoon echt omdat je het helemaal geweldig vindt. Dus voor jou zal dat stukje vertrouwen naar je navigator wat makkelijker om te zetten zijn als voor een andere 18-jarige. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ergens af en toe daar best wel is frictie is van, ja, jij kan me nu wel vertellen dat heuveltje eraan komt, maar volgens mij in mijn herinnering zat daar een kuiltje.
1: Nou ja, vaak blijkt dan ook dat jij als rijder dan toch verkeerd zat. En het zal ook menigmaal gebeurd zijn dat ik stiekem dat gedacht heb en dat ik er al heel snel achter kwam dat ik toch fout zat.
0: Merk je dan ook dat, ondanks dat je, want je rijdt hem samen die route, je rijdt zo'n route samen, je zet alle heuveltjes. Hebben jullie het wel eens met elkaar vergeleken, wat de een belangrijk vindt en de ander niet?
2: Wat wel grappig is dat zijn generatie echt gewoon beelden maakt, ook tijdens het verkennen en ook daarna die beelden nog een keer gaat analyseren. Terwijl dat in mijn situatie, dan ga ik gewoon rijden. Af en toe maken we nog wat aanpassingen. Dus daar zit al een hele verschil in. Terwijl dat hetgene wat hij doet nog een keertje nalopen, dat zorgt ervoor dat hij juist nog harder kan rijden.
0: Merk jij dan ook dat jij met sommige dingen hebt van, oh, dat zou eigenlijk best wel slim zijn om dat ook te doen?
2: We hebben al samen een keertje gereden. Ik als bestuurder, hij als navigator daarnaast. En

0: je merkt dan wel dat je sneller op één lijn zit, zeg maar. Totdat als je een nieuwe navigator ernaast zet, ja, dan moet je echt dat vertrouwen winnen. Maar een bestuurder naast een bestuurder inzetten, die weet wanneer dat hij iets wil horen. Dus ik denk dat wij tijdens de GTC twee jaar geleden al heel snel op een niveau zaten van oké, nou kunnen we het gas er gewoon wat bijgooien, want er is vertrouwen in de auto. Dus
1: ja, en dat maakt het zo leuk. Weet je wat ook zo leuk is op dit moment, jongens? We zijn met de nacompetitie, we zijn met de laatste wedstrijden. En hangt Alex wel al of nog niet? Alex hangt. Wij gaan naar Alex Hoordijk. En laten we hopen dat hij behalve op de weg gelet heeft, ook alles geregeld heeft, nageteld heeft voor de nacompetitie. Alex.
2: Ja.
1: Nou, je klinkt heel ver weg.
2: Ja, ik klink heel ver weg, want op de een of andere manier werkt de navigatie in de auto niet.
1: Oké. En dan vermeld ik jou, want dat heb jij dan niet kunnen lezen, want jij mag geen telefoon in je handen nemen als je onderweg bent, dat Binnenmaas verloren heeft. Met 0-3.
2: Met 0-3, dat betekent in dat geval dat de kampioen volgens mij in de tweede klasse D, dat ze die nu naar Rotterdam is gegaan, naar Spartan 20. Maar ik denk dat jij dat overzicht daar veel beter hebt.
1: Dat zou ik hebben, waar het niet dat wij natuurlijk aan het afsluiten waren. Spartan 20 heeft inderdaad gewonnen, dus daar zit de kampioen.
2: Daar zit de kampioen. Dat betekent dat de nummer 2 vanwege de 7 van 1-3 op doelsaldo nu Brielen is geworden. En dat betekent dat ze volgende week vrij zijn in de nacompetitie. Zo hebben een rondje respijt gekregen. En gaan dus op 6 juni instromen tegen de winnaar van het duel. En ik denk dat dat het wel binnen Maas Helmoet Sluis gaat worden. Vanwege het feit dat op de stand op de ranglijst binnen Maas daar wel nog tussen komt, zeg maar, voor Zuidland. En dat Zuidland helemaal niets heeft.
1: Nee, daar was Hans lang voor. En daarom ging hij ook op vakantie.
2: Ja, maar nam zijn oortjes mee om te kijken of wij toch...
1: Ja.
2: Ja, dat sowieso.
1: Maar het is inderdaad, het wordt een leuk puzzeltje, want derde klasse G met een winst, of tenminste gelijkspel van Botlek, levert ook leuke plekjes daarop.
2: En wat heeft de nummer, volgens mij is het CVV ook gedaan?
1: Wij gaan voor jou kijken ondertussen. Wat heeft CVV gedaan, Joris? CVV heeft volgens mij 0-3 gewonnen, inderdaad. Van,
2: dan heeft hij de nacompetitie...
1: CVV speelde trouwens tegen Binnenmaas.
2: Oh, wacht, er zit nog zo'n ploeg uit.
1: Ja, je gooit dus weer allemaal door elkaar heen.
2: Ook CVV, dus dat heb je in de voetbal wel eens, hè.
1: Ja.
2: Maar Berkel gaat het in dit geval om. Die, als die punten heeft laten liggen... En grote cijfers, dan kan Botlek daar nog overheen voor nacompetitie. Maar ik denk dat het toch Berkel is dat daar de nacompetitie gaat spelen. Maar ook daar heb ik de officiële cijfers niet van. Eén ding is zeker natuurlijk, Nieuwehoorn is tweede geworden in de competitie in de eerste klasse C. En dat betekent dat zij een andere nacompetitie gaan spelen dan al die andere clubs. Want Rokanje gaat naar Zuiderpark volgens mij. Als het...
1: Berkel heeft verloren van Victoria.
2: Dan zal het op doelsaldo beslist gaan worden wie de derde periodetitel gaat worden. En dat heb ik niet in mijn hoofd zitten.
1: Alex, ik zou zeggen, rijd door, ga een bak koffie pakken en je rekenmachine ernaast leggen. Dat kunt u natuurlijk allemaal lezen op onze socials en op onze kanalen. En volgende week gaan we hier gewoon na competitie spelen. Maar wij gaan nog even rally rijden, want dat is net zo leuk. Dat lijkt me trouwens met dit weer best wel warm.
0: Het is super warm. Als het buiten 30 graden is, dan moet je aan de binnenkant gewoon nog een keertje 10, 15 graden bij optellen.
1: Jullie hebben vandaag op de paardenmarkt gestaan in Heenvliet. Ja, dat hoef je eigenlijk op het eiland hier niet uit te leggen.
0: Iedereen weet het.
1: Iedereen kent het. Daar stonden jullie voor sponsoren, neem ik aan. En om te laten zien en te demonstreren. Merk je, voel je dan ook interesse bij de mensen gewoon om het rallyrijden zelf? Want laten we heel eerlijk zijn. Het rallyrijden zelf is niet iets. Het is geen sport die je regelmatig op televisie ziet. Of

0: wat dan ook.
1: Zeker, toch. Veel mensen zijn er wel geïnteresseerd in. Het is iets wat ze niet veel zien. En waar je ze ook over kan uitleggen. Met mensen vergelijk het vaak met de Dakar Rally of met circuitrijden. Maar het is eigenlijk een hele andere sport. En dan zien ze... dan merken ze toch wel dat het ook heel interessant is. En dan kan je ze wel enthousiast maken voor de sport die wij beoefenen.
0: Ik denk dat de rallyrijden vooral ook gezien werd als met die leuke oude autootjes achter elkaar een puzzeltochtje maken. Ja. Dat werd natuurlijk ook al rallyrijden genoemd. Ik denk dat jullie wat dat betreft echt best wel weer wat mogen laten zien in de zin van wat het allemaal inhoudt en wat het allemaal is. Ik vind het ook echt heel jammer dat dat soort dingen ook niet te zien zijn op televisie.
2: Oh ja, wat wel grappig is, want er best wel wat oudere mensen die vandaag ook langsliepen. En die hoor je dan allemaal van, ja, en toen had je die wedstrijden nog en dat in de Zuiderzee. En dat heb ik eens een keer meegemaakt. Dus dan zie je toch wel dat heel veel mensen het wel herkennen. Of het een keer op tv hebben gezien, bijvoorbeeld bij RTL.
0: Heel af en toe.
2: Heel af en toe.
0: Ja, ik vind dat jammer. Ik hou wel van dit soort dingen. Vandaar dat ik toen de tijd ook op vergelijk kwam met veldrijden. En mountainbiken. Niet via geëikte paden. Dat is niet leuk.
1: Ja, ik hoop dat dat in de toekomst zeker wel weer terug mag komen. De liefde voor de sport in ons land. Zeker.
0: Ja, en ik hoop eigenlijk dat jullie ons gewoon op de hoogte blijven houden. Ja, van Jan weten we het wel.
2: Zeker.
0: Dus als jij Florian meeneemt, graag.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Dat denk ik ook. Ik wil de heren toch gaan bedanken, want wij zitten al een aantal minuten over onze zendtijd heen. En we hebben een goed excuus, maar dat gaat de komende weken waarschijnlijk nog vaker gelden. Want de wedstrijden zijn dan wel afgelopen in de competitie. Maar de na-competitie gaat beginnen. Degradatie, promotie, we gaan het zien. Maar dat betekent wel dat alle wedstrijden een uitslag moeten hebben. Dus u zult ons de komende weken met een beetje geluk tot 5:00 horen. En anders zitten wij hier gewoon tot 6:00. Omdat alle wedstrijden gewoon afgelopen moeten zijn met uitslagen. Wij willen bedanken Arthur van Houten, Alex Hoordijk, René Reek, Hans Saarloos, Willem Heidakker, Peter achter de knoppen, Joris voor de redactie. Joris, ik ben van slag af. En de heren hier nog voor het rallyrijden. En die gaan nu terug naar naar Heenvliet. En dan gaan jullie nog even gezellig herrie maken.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Dat
1: heel erg bedankt.
0: En tot volgende week.

0: Dit is Link. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijfhellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio met vrijwel alle...

0: Alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de 2 inzittenden is 1 man overleden. De ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, lichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.

0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
1: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
1: Een nieuw uur Link.
2: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night. And you'll never see her again.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
10: Regio Nieuws op Link.
11: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
12: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland.

0: Nederland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden.
1: Tot zover het LinkFM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: En nu terug naar de

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de

0: Boekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de 2 inzittenden is 1 man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
9: Alle eendjes zwemmen in het water.
10: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
11: Doe eens gek. Huur een eend.
10: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandsedij 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
9: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
11: Link
12: weer.
13: Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
15: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco.

0: Zuid-Land. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijfhellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug naar de muziek.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in Schuren-Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU.

0: uw lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Goedkope poetsspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
11: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het Buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het Buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend.

0: is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten 4 euro voor kinderen en 7,50 euro voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link
3: meer.
4: Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata-massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata-massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers. Autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen.

0: In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
9: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwartewal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. In dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwartewal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties.
8: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
10: Link
11: hier.
12: Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
14: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruin.

0: prijsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

0: Brielen, jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers. Autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Goedenavond vanuit deze high-tech, super uitgeruste radiostudio. De Downtown HQ Radio Show. Een show die ondanks al die technische snufjes helemaal niks is zonder al die dikke tracks die ik voor je heb om te draaien. Tracks uitgezocht en achter elkaar gemixt door mij, Ramon Baron, van bijvoorbeeld Victor Varella, Cube Guys, Orabla Theor, Grooveman en nog veel meer onderweg. En om een show van deze week mee te openen heb ik deze release op Bedroom Music van Dani Vars en Paco Ramirez, getiteld White Coffee. DJ

zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in

op de Deep Tech Selections Volume 13 lijst. Een lijst die is samengesteld door LW Recordings. Deze track die ik zojuist draaide is een track van Brandon James, Batman. Verder met goede muziek op de radio, nu een nieuwe track van The Cube Guys, afkomstig van de Crash Emotivo Volume 1.

zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd.

0: voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit de overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De wind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Warning. Warning. Please wait.
3: We are synchronizing this location with NASA.
1: Location synchronized.
3: Attention. Danger found.
1: Danger found.
3: A meteorite will hit the Earth in 30 seconds.
1: Your last hope is to party like tomorrow doesn't exist.
3: Let's seize the moment and make the most out of this night.
1: Now, please, brace for impact.
3: Brace for impact.
1: In 3, 2, 1. Welcome.
3: To another dimension.
1: To another dimension. The Lord is waiting.
4: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0.
5: Melt into the moment.
1: Dance Show 2.0 with Remco Israels.
4: On Link Radio.

0: Kid en Brevier en Crystals. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Linkwijn en luistert. Dit is de Dance Show 2.0. De wekelijkse trends vitamins zijn voor je onderweg. Skyridge UK en now Dava en Velocity Heart.
1: Dance Show 2.0. You are locked in.

0: heel leuk dat je luistert. Het is Link. Het is Jarhead en Patera's Counter Legends. En nu Charm en Distance. Dit en meer.
1: De zaterdagavond Dance Show met Remco Israël.
0: Het is jouw trans experience.

0: week selecteren we alleen het allerbeste voor jou hier in de Dance Show 2.0. Onderweg hier nog de Links, Bangers en Noah 7 en Legends. En nu SML Live, Dead Girl en Euphoria.
1: Transmusic. You're listening to greatness. Music that moves you.
2: It's a vibe.
3: You're listening to Dance Show 2.0.

We zijn al bijna weer een half uurtje onderweg hier in de Dance Show 2.0. Onderweg nog Ryan K, Liquid Dream en DJ Jaito en Boss Level. Maar we gaan eerst verder met Humbunkers en Love at First Live en nu Rex W en Weightless Cruising. Dit is Link.

0: self-destructs on the decks.
1: Het is link om naar te luisteren.
2: Welkom bij Link.
1: Het ritme van de regio.
2: Dance Show 2.0.

0: We hebben nog een paar pareltjes voor je onderweg. Jock en Elena, Christiansson en Smile en Ryan K. en Special. En nu Liquid Dream en The Next Story. Dit en meer Blink.
1: The Dance Show.
0: Stay tuned for the best in trance music.

0: Kampeer hebben de guestmix hier bij Link. In de Dance Show 2.0 van Elg Frotty. We gaan nog eventjes de Dance Moves officieel met je afsluiten deze avond. Met A Decent Noise en On Tune en Finish Him. Ik spreek je volgende week weer voor een splinternieuwe aflevering hier van de Dance Show 2.0.
1: In the face of destruction,
2: we choose to dance.
3: To the rhythm.
2: Dance Show 2.0.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover, nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again.
4: This is your Saturday Night Soundtrack Dance Show 2.0 on Link Radio.
3: Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host. Remco Israels.
5: Welkom in de tweede uur van de Dance Show 2.0. Maak je gereed voor de guestmix deze week van Elg Frotti. Geef hem een warm applaus. Yeah!

0: Dit was hem voor deze week hier bij Link. Oftewel de Dance Show 2.0 Gasmix of Elg Frottie. Geef hem een warm applaus. Hey, bedankt voor het luisteren. Heb nog een fijn weekend. En ik zie je volgende week weer voor een splinternieuwe aflevering.
1: Thanks for listening to Dance Show 2.0.
2: For more info, click socials. Facebook and SoundCloud.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar.

0: Martinusplein 3 in Zwarte Waal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het Buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het Buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei zijn alle bunkers langs de Nederlandse kust geopend. Het is dan Nationale Bunkerdag en er zijn allerlei interessante activiteiten. Ook in onze regio zijn diverse bunkers te bezoeken, bijvoorbeeld in Hellevoetluis, Oostvoorne en Hoek van Holland. Op de website bunkerdag.nl vind je een overzicht van de locaties en kan je een programmaboekje downloaden. Een toegangsbewijs in de vorm van een polsbandje koop je ter plaatse. Ze kosten €4 voor kinderen en €7,50 voor volwassenen. Hiermee krijg je die dag toegang tot alle locaties. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek.
7: Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl.

0: natuur.nl. Geniet, maar drink met Matten.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je

0: van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwartewal gehouden. Van 9 tot 3 kan je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein 3 in Zwartewal. Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdagavond 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat open om 19:30 en de pubquiz begint om 20:00. De kosten voor deze avond bedragen €5 per persoon en dat is inclusief één kopje koffie of thee. Stel een team van 4 of 5 personen samen en meld je met teamnaam en aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com. Op zaterdag 30 mei vindt de 25e editie van Rokanje Classic Racers plaats. Met historische motorracers, de Rokanje-klasse en een demo voor de supermoto. Vrijdag 29 mei begint de voorpret, dan is er een défilé van klassieke motoren en vindt de keuring van de motoren plaats aan de Raadhuislaan. Ga voor meer informatie naar rokanjeclassic.nl. Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooi colbert, blouse of ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben je straks klaar voor een nieuwe baan. Op de website van de bibliotheken, bzhe.nl, vind je meer informatie en kan je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zennevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zennevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zennevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20.

0: In Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw